dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat het 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. Het Radio 10 Weer, door Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. Uit Radio 10 weer, door weer online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Dieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. En bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Het Radio 10 weer door Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: 6 uur.
1: In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijs gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Radio 10 weer door Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hey, goedemorgen. Gezellig dat je erbij bent. Radio 10 met zometeen Talk Talk. Ace of Base komt eraan en eerst het nieuws van 7 uur. Ronald Remmelswaan.
16: In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Het Radio 10 weer door weer online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden.
17: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Toen ze dit net af hadden, toen stuurden ze een cassettebandje met dit nummer naar de bekende Zweedse producer Dennis Pop. En die vond het eigenlijk niks. Maar het cassettebandje bleef vastzitten in de speler in zijn auto. Ja, dat kon je vroeger wel eens hebben, hè. En daardoor heeft hij het zo vaak moeten aanhoren dat hij uiteindelijk bij zichzelf had zoiets had van... Nee, het heeft toch al wat. Ace of Base en All That She Wants. Goedemorgen. 7:10. Een nieuwe dag is begonnen. We noemen haar zondag 16 augustus 2026. Goedemorgen. Radio 10 heeft je aanstaan. En ik hoop dat alles goed is met je. Heb je lekker geslapen? Of misschien wel gewerkt? Kom je net uit de nachtdienst? Of misschien kom jij wel net uit de kroeg rollen? Het is zondagochtend, dus het kan allemaal. Laat het even weten. Stuur een berichtje via de Radio 10 app. En als ik iets voor je kan draaien, zet het er dan ook even bij. Stefan heeft zich inmiddels gemeld. Arie, Frank, Danielle en ook Luc is erbij. Goedemorgen, hartstikke gezellig. Top dat jullie erbij zijn. Zelf ben ik gisteravond uit eten geweest. Gewoon met mijn gezin om alvast even de 23e verjaardag van mijn oudste dochter te vieren. We waren dus ook met z'n vieren, want ja, we hebben een gezin van 4 personen. En ik moet toch wel zeggen dat ik aan het einde van de avond wel eventjes schrok toen de rekening kwam. Ik ga natuurlijk wel vaker uit eten en ik heb de afgelopen jaren al gemerkt dat het steeds duurder en duurder begon te worden. Maar gisteravond, het was echt een heel gewoon restaurant. Geen sterrengedoe of zo, weet je. Het was een goed restaurant met ook lekkere wijnen en dat soort dingen. Maar 4 personen, het was een soort shared dining. Aan het einde wel nog even een dessert, een kopje koffie. Wat denk je? 4 personen, hè? Bijna €300. Ja, het was 273 of zoiets, geef je nog een beetje fooi bij. Maar bijna €300 om met z'n vier uit eten te gaan. Ja, ik vind dat veel geld. Ik vind dat echt heel veel geld. En ik kan me best voorstellen dat sommige mensen zoiets hebben van... ja, hè, zo moet, dan hoef ik niet meer uit eten. Ik was op vakantie in Portugal, net 2 weken terug. En het valt me op dat je daar dan, we waren dan met z'n tweeën, want de kinderen gaan niet meer mee, maar dat je daar met z'n tweeën gewoon voor nog, ja, weet je wel, zo ongeveer €70 of zo, dan heb je gewoon lekker gegeten, lekker wijntje erbij. En dat vind ik een bedrag dat ik denk van, dat heb ik wel over voor een avondje uit eten, maar €300, ja, hè, als je 2 of 3 keer per maand te eten zou willen, dan moet je er gewoon een baan bij nemen om dat te betalen. Nou ja, goed, ik vind het gewoon erg veel geld. Het verbaast me. Misschien heb je er ook nog iets over te melden. Stuur dat dan ook via de Radio 10 app. Hey, zon en wolken die wisselen elkaar af vandaag. En in het noorden kan vanochtend een buitje vallen. Vanmiddag is het overal droog en een stukje koeler dan de afgelopen dagen, met 21 graden in het noorden en tot 26 in het zuiden. Kijk, dat is gewoon zomer voorbij. Dat vind ik gewoon lekkere temperaturen. Dus mooie dag om erop uit te gaan. Misschien. Radio 10, zondagochtend, Ed Sheeran hoor je zo. En er is Sister Sledge.

En dat is echt gebeurd met zijn vriendin Sherry. Om 6:00 ochtends in de tuin van collega James Blunt op Ibiza. En toen hij later wakker werd, dacht het, hier zit een liedje in. Dat was perfect. Goedemorgen. 7:55, zondagochtend. Je bent bij Radio 10. Dit is de Radio 10 weekendochtendshow met Albert Jan. Want Silvan die is lekker op vakantie. En het is gezellig in de Radio 10 appbox. Jolanda Verton schrijft een hele goede morgen. Tuurlijk luister ik mee hoor. Gezellig, Albert-Jan. Dankjewel, leuk dat je erbij bent. Luc schrijft rondje met hondje en straks met strandjutter Kai naar het strand. Ballen uit de zee vissen. Schrijf maar dan tegenwoordig. Ballen. Misschien in de buurt van een golfclub of zoiets. Hoi, ik ga straks even lekker koffie drinken op het strand. Groetjes van Sascha ook naar het strand dus. Ja, en dan nog wat reacties op dat uit-eten-verhaal. Wat ik net vertelde, dat het gisteravond erg gezellig, maar vooral ook heel prijzig was. Remco schrijft, als ik tegenwoordig het eten wil, bel ik eerst even de bank om te vragen of ik het wel kan betalen. Ja, dat is misschien verstandig. Goedemorgen Albert-Jan, René hier. Wat schandalig dat je voor 4 personen wanneer je uit eten gaat €300 moet betalen. Dan zou je toch bijna denken, ik ga er nooit bij eten, want dat is gewoon geldklopperij. Alsof de mensen maar geldbomen in hun tuin hebben staan of geldplanten in hun flat. Mensen, doe maar. Ik zou daar niet meer gaan eten als ik jou was. Nou, in elk geval een goede uitzending. En ik hoop dat het ondanks het vele geld toch nog lekker gesmaakt heeft. Groeten René. Dat zijn veel woorden, René. En ik snap het helemaal, de frustratie. Maar ja, ik heb wel echt gewoon een hele leuke avond gehad. En heerlijk gegeten. Dus ja, dan komt toch dat woord geldklopperij wat minder snel bij mij omhoog op een of andere manier. Dus nou ja, goed, het was veel geld, maar het was wel erg gezellig. En dit is nog een berichtje van Ruben. Kort maar krachtig. Morgen, ik wil graag Beast of Burden van Bette Midler. Ja, ga ik die maar even lekker draaien.

0: fluit op het chemisch toilet in zijn caravan. Ja, dat zijn nog eens van die verhalen waar je lekker wakker van wordt, hè. Dat was Supreme Robbie Williams. Morgen, je bent bij Radio 10. De weekendochtendshow met zometeen nieuws, weer en verkeer. Je hoort John Mayer. We gaan straks ook even lachen met Bert Visser. En zometeen deze. There's a rat in my kitchen, UB40. Zometeen.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Droom groot, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe

0: Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden kan vanochtend een buitje vallen. Vanmiddag overal droog en een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Met 21 graden in het noorden en tot 26 in het zuiden. 8:02. Het is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 2 mensen raakten gewond, 1 moest naar het ziekenhuis. Zo'n 100 bewoners werden geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. 1 van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. En Stefan Nillissen heeft op de EK Atletiek in Engeland voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken, maar met een sensationele eindsprint wekte hij zich naar voren.
0: Dankjewel. Jan Sluis. Goedemorgen, John Mayer neemt zometeen The Last Train Home. Eerst even wat rattenverdelgen met UB40. Hier is Rat in the Kitchen.

0: Hij schreef dit in de coronaperiode en hij wilde graag iets maken dat hem herinnerde aan zijn jeugd. Vandaar dat het nogal klinkt alsof het rechtstreeks uit de jaren 80 komt. Het lijkt heel erg hierop, vind je ook niet? Oh, een beetje hetzelfde gevoel, hetzelfde ritme ook. Dat was de enige echte John Mayer.
1: Je lacht om 7:50.
0: Zometeen trouwens Gloria en Stefan. En ik heb wel even zin in de nummer 2 uit de top 4000. Hotel California en dan ook een lekkere, lange versie. Ja, die ga ik zo meteen even draaien. En elk weekend rond deze tijd schudden we je gevoel voor humor even wakker. En vandaag heeft Bert Visser hulp nodig van de rijdende rechter.
2: Wij hebben een heg samen met de buren. En de buren snoeien alleen... Wij hebben 4 meter, ze hebben 4 meter. En de buren snoeien alleen hun eigen stukje. Ook in de vakantie. Oh, zeikers. Vreselijke mensen. Typisch van die rijdende rechterrukkers. Ja, dat is wel mijn favoriete programma. En zondag zat ik te kijken, afgelopen zondag, naar de rijdende rechter. En deze aflevering speelde zich af in Midden-Brabant, Os, Uden. Nou, daar doet het niet om. Geachte rijdende rechter, het begon meteen al bij terugkomst van onze vakantie uit Luxemburg. De familie Schelkers, onze buren, hadden een schutting geplaatst van 14 meter hoog, zodat het bij ons om 1:30 middags al donker is. Ja, zo ga ik het toch niet als buren met elkaar omrijden, rechter? Ook ligt er al een tijdje 2 pitbulls op onze gezamenlijke oprijlaan. En kunnen wij, als wij terug zijn van de Aldi, de auto pas verlaten als Adolf en Osama zijn aangeleid. Ook vertrouwen wij de conifere kwekerij bij hen in de kelder niet. Het is toch van de gekke dat wij tussen 11 en 5 zonder stroom zitten, maar dat er s'nachts rook komt uit de elektriciteitsmeter. En ons maandbedrag is opeens van €244 naar €3688 gegaan. Ja, dan vraag u rijderrechter, waar zijn we dan mee bezig? Ik hoop dat u snel kan langskomen, rijderrechter. Dan kom ik graag even naast u rijden om het uit te leggen. Zelf ben ik namelijk rijdende loodgieter. PS. Ik las... Het is toch van de gekke dat wij tussen 11 en 5 zonder stroom zitten, maar dat er s'nachts rook komt uit de elektriciteitsmeter. En ons maandbedrag is opeens van €244 naar €3688 gegaan. Ja, dan vraag u rijderrechter, waar zijn we dan mee bezig? Ik hoop dat u snel kan langskomen, rijderrechter. Dan kom ik graag even naast u rijden om het uit te leggen.

Je zomer, maar over 4 maanden zitten er weer heerlijk middenin in de grootste hitlijst aller tijden. Dat waren de Eagles, Hotel California. Goedemorgen, dit is Radio 10 op zondagochtend, de weekendochtendshow. Het is vandaag de laatste dag dat het zomeralarm afgaat. Hoor je hem afgaan? App dan zomaar via de Radio 10 app. Kom je in de uitzending, dan draai ik voor jou aan het zomerrad hier in de studio. En maak je kans op zomerse prijzen. Wee!

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Alle verf super voordelig.
10: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
11: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: Sharon Simpson en Acta aan de Munnik. Eerste nieuws van 8 uur, Ronald Remmelswaan.
1: Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit, omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. 2 mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

opnieuw beginnen. Een harde reset. Ja, soms willen we die allemaal wel eens. Ja, dus zijn we ook allemaal een klein beetje Herman, hè, diep van binnen. Dat waren ACTA en de Munnik. Goedemorgen, het is 10 minuten over 8. Het begin van zondag 16 augustus. Dit is de Radio 10 Weekendochtendshow. Albert-Jan voor Sylvan dit weekend. En ook de komende twee weekenden trouwens. Ja, het wordt weer een leuke dag voor sportliefhebbers vandaag. Het is de laatste dag van het EK Atletiek in Birmingham. En Nederland doet het daar hartstikke goed. Ik hoorde dat we vierde staan op de medaillespiegel. Vandaag gaan de Nederlandse estafettevrouwen op jacht naar hun derde titel op rij op de 4x400 meter. Gisteren is het WK Hockey begonnen. Dat is hier in eigen land. En ja, wat wel grappig is, het is een WK voor zowel de mannen als de vrouwen. Zouden ze gewoon met meer sporten moeten doen? Waarom is dat gescheiden? Weet je, het WK voetbal kan toch ook gewoon voor mannen en vrouwen tegelijk? Vanmiddag spelen de Nederlandse mannen tegen Nieuw-Zeeland. De Eredivisie gaat ook weer verder. Ajax en Feyenoord spelen hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Feyenoord ontvangt daarbij Go Ahead Eagles. En Ajax krijgt Heerenveen te gast. Verder speelt ADO Den Haag tegen FC Groningen. En Twente neemt het op tegen PEC Zwolle. En dan is het vandaag ook nog eens de laatste dag van het EK Zwemmen. Ja, die wordt afgesloten met de 4x100 meter wisselslag voor de vrouwen. Ik weet nooit welke slag dat dan is. Al die slagen, ik hou het niet meer bij. Veel ogen zijn daarbij gericht op Marit Steenbergen, die afgelopen weken ook al wat medailles bij elkaar zon. En dan het weer voor deze zondag. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan vanochtend een buitje vallen. Vanmiddag is het overal droog en een stukje koeler dan de afgelopen dagen, met 21 graden in het noorden en tot 26 in het zuiden.

pasgeboren dochter Aisha. En die is inmiddels alweer heel wat jaren een van zijn vaste achtergrondzangeressen. Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. En hou het zomaar alarm in de gaten. Het is de laatste dag en er zijn nog mooie prijzen te winnen.

0: meesten denken dat dit liedje 1973 heet omdat het zijn geboortejaar is. Maar dan smokkelt hij wel een jaartje, want zelf is hij van 1974. Nee, 1973 is het jaar waarin zijn favoriete club op Ibiza openging. De Pasha. En dat vond hij dus een goede reden om een liedje te maken. Komt waarschijnlijk ook omdat hij zelf een huis heeft op Ibiza. Dat was James Blunt. Je bent bij Radio 10, zondagochtend. Nieuws, weer en verkeer zometeen. Ik heb straks Bruno Mars voor je klaarstaan. En ook zometeen deze. Sweet dreams are made of these. De Eurythmics zijn dus onderweg.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: bijstreekt. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Lekker zomers, altijd laag. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Goedemorgen, zon en wolken wisselen elkaar af. En in het noorden kan vanochtend een buitje vallen. Vanmiddag overal droog en een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Met 21 graden in het noorden en tot 26 in het zuiden. 1 minuut over 8:30 is het. Tijd voor de hoofdpunten aan het nieuws met Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. Er zijn 2 gewonden die rook inademden. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen.
12: Thanks. Jan Sluis.
10: Is dat zomeralarm nou al eens afgegaan? Dat kan nooit lang meer duren. En Bruno Mars hoor je na Sweet Dreams. Hier zijn de

0: Mars.
1: Radio 10 en Locked Out of Heaven.
0: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
1: Het is 9 minuten over 8:30, zondagochtend. En ik zeg goedemorgen tegen Dennis van Dijk.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, 55 jaar, je komt uit Lissen, maar daar ben je nu niet, want je bent op vakantie.
2: Ja, helemaal.
1: En dan hebben we het niet over Spanje of over Aruba of zo. Je zit in Brabant op vakantiepark De Kempervenne.
2: Ja, helemaal.
1: Hoe is het daar?
2: Met het gezin, ja, lekker.
1: Ja?
2: Die komt net op. Een kogeltje komt me langs heupelen om eten te zoeken.
1: Oh, wat ja, leuk.
2: Dus leuk uitzicht.
1: Heerlijk een beetje in de natuur, dat is nooit verkeerd natuurlijk. Hey, nee. En je hoort het zomeralarm voorbij komen. Het is de laatste dag dat we een slinger aan het rad geven hier bij Radio 10. Zijn er dingen waarvan je zegt van nou, als ik dat zou winnen, dan word ik echt heel blij.
2: Nou ja, ik hoorde mevrouw vanmorgen met iets van beauty arrangement of zo.
1: Ah.
2: Ik denk nou, dat is ook goed. Ja. Of wellness, geef het een slinger.
1: Daar zou je vrouw heel erg blij mee maken. Maar er zitten bijvoorbeeld ook petparkkaartjes, dierenpark, dat soort dingen. Is misschien leuk voor de kinderen.
2: Ja, dat is ook leuk. Ja, dat vind ik zelf ook leuk om te gaan.
1: Ik loop even naar het rad toe. Hard of zacht?
2: Geef hem de slinger. Wij zijn er naar.
1: Ik hou het een beetje in het midden. Komt-ie.
2: Ja, is goed.
1: Nou, het rad draait inmiddels weer. We horen hem lekker ratelen. Het was misschien toch harder dan ik dacht, want hij gaat best wel weer lang door. We moeten een grotere rem op dat ding zetten, want het duurt af en toe al heel lang. Nou, dierentuin komt voorbij, hotel, een zomerpakket en... Oh, jouw vrouw gaat heel erg blij zijn, jongen. Ah, ja. Hij is op de wellness terechtgekomen.
2: Op de wellness.
1: Ja. Yes. Gefeliciteerd. Jullie winnen 2 tickets voor Wellness Resort De Zwanenhoven of Wellness Resort en Hotel De Valkenberg. En deze prijs wordt verzorgd door Vakantieveilingen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Jij hebt een goede beurt gemaakt, Dennis.
2: Ja, goed. Toch een goede vakantie geëindigd, toch?
1: Zo is dat. Nou, maar veel plezier nog daar. En wens je veel plezier bij de wellness.
2: Is goed.
1: Oké, okay, hoi. Jo. Is terechtgekomen.
2: Op de wellness.
1: Ja. Yes. Gefeliciteerd. Jullie winnen 2 tickets voor Wellness Resort De Zwanenhoven of Wellness Resort en Hotel De Valkenberg. En deze prijs wordt verzorgd door Vakantieveilingen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Jij hebt een goede beurt gemaakt, Dennis.
2: Ja, goed. Toch een goede vakantie.

Radio 10, Backstreet Boys. En nog even Dennis feliciteren. Hij heeft net zijn vrouw heel blij gemaakt met een dagje wellness. Ja, vandaag is de laatste dag dat het zomer al draait. Hè? Dus hou het zomeralarm in de gaten en win. Radio 10 en Harry Styles.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat die... op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: Morgen tot
1: dat je erbij bent. De Australische men gaan zo weer at work. Je hoort ook Mea met All About The Money. En nu het nieuws van 9 uur, Ronald Remmelswan.
3: Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. En ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Het Radio 10 weer door Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
10: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Radio 10 en Anna Pernilla Cullerston. Ja, dat hoor je goed. En dat klinkt inderdaad niet Engels of Amerikaans, maar hartstikke Zweeds. Ja, daar komt ze dan ook vandaan. Mea en All About the Money. Hey, goedemorgen, dit is Radio 10 aan het begin van je zondag. Het is 9:10 op zondag 16 augustus. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het is minder warm dan de afgelopen tijd, met 21 graden in het noorden en tot 26 in het zuiden. En heb jij enig idee hoe lang de kortste oorlog ooit heeft geduurd? Nou, het antwoord hoor je zo meteen bij Radio 10.

0: Hij was ooit op een feestje en daar noemde hij iemand de hele avond El. Hey El, wil je nog wat drinken? Hey El, hoe is het? Hey El, heb je de toastjes al geproefd? Maar die man, die bleek helemaal geen El te heten. Maar die had er zoiets van, nou ja, je noemt me maar El, ik vind het prima. Dat was Paul Simon van Radio 10.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, even drie leuke feitjes waarmee je vandaag tijdens bijvoorbeeld een barbecue de andere gasten mee kunt verbazen. Wist jij bijvoorbeeld dat Nintendo al in 1889 werd opgericht? Het is niet 1989, nee, 1889. Toen maakten ze uiteraard nog geen spelcomputers, want die bestonden nog niet. Het Japanse bedrijf maakte oorspronkelijk speelkaarten. De kortste oorlog uit de geschiedenis duurde minder dan een uur. Ja, in 1896 kregen Groot-Brittannië en Zanzibar ruzie over wie daar de sultan mocht worden. Nou, om 9 uur 's ochtends begonnen de Britten te schieten en na zo'n 3 kwartier gaven die Zanzibaranen, heten ze zo? Nou, die mensen uit Zanzibar, zich al wel over. Ja, dat is natuurlijk veel te kort om een oorlogsfilm van te maken. En het heeft even geduurd voordat Heart of Glass van Blondie klonk zoals het nu klinkt. Debbie Harry en Christine die schreven het al in 1974. Ze hebben jarenlang verschillende versies uitgeprobeerd. Zoals het eerst een ballad. Ze hebben er ook nog een rockversie van gemaakt. En zelfs een reggae-versie. Dat was het allemaal niet. Tot ze bedachten om er een disco-versie van te maken. Ja, en dat is deze versie. En dat werd de grote hit. En die hoor je nu bij Radio 10 op zondagochtend.

Ach jongen, waarom had je dan zo'n bad day? Nou, hij had de hele dag in de studio doorgebracht, maar had geen enkele inspiratie en het lukte niet om wat moois te verzinnen. En toen bedacht hij ineens dit liedje. En werd zijn bad day toch nog een hele mooie dag. Dat was Daniel Pouter. Dit is Radio 10 op zondagochtend met Shanice zometeen. In de Top 4000 muziekmieten straks een liedje waar de platenmaatschappij totaal niet in geloofde. En je hoort zometeen deze. Ja, vandaag is het droog, maar de regen is wel weer terug. Hè. Dat is even wennen met zometeen Supertramp bij 10.

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig. Fans van
18: voordeel. Aldi. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen. Hens van voordeel. Aldi.
19: Jan Sluis. Hey, goedemorgen. Super dat je erbij bent. Janice, zometeen de top 4000 muziekmieter komt eraan. En eerst Supertramp.

0: I love your smile. Ja, Caroline uit B&B voor Liefde, die houdt ook van een mooie glimlach. Als je tenminste wel mooie tanden hebt, hè? Anders niet. Dat was Shanice.
1: Top 4000, muziekmythe.
0: Elke zondag hoor je de verhalen achter de grootste hits. Platenmaatschappijen hebben verstand van muziek, zou je tenminste denken. Maar ook die zitten er soms gigantisch naast. Halverwege de jaren 80 heeft Pete Burns van de band Dead or Alive een nieuw liedje geschreven. Voor de productie schakelt hij 3 mannen in die dan nog lang niet de hitfabriek zijn die ze later zullen worden. Namelijk Stock, Aitken en Waterman, die een paar jaar later furoren maken met onder andere Rick Astley en Kylie Minogue. Platenmaatschappij Epic ziet er echter helemaal niks in. Ze willen de opname niet betalen en dus leent Pete Burns zelf £2500 om de plaat te kunnen maken. Als het nummer 8 is, vindt de platenmaatschappij het nog steeds niks, maar ze zijn wel bereid om het uit te brengen. Maar ook daar willen ze liever geen geld aan kwijt zijn en dus betaalt de band ook de videoclip uit eigen zak. Ja, dan komt de single uit en lijkt de platenmaatschappij in eerste instantie nog gelijk te krijgen ook. In Engeland komt het binnen op nummer 79 en dat belooft weinig goeds. Maar dan begint hij langzaam te klimmen. Tot het liedje uiteindelijk 17 weken later op nummer 1 staat. De top 4000 muziekmythe is You Spin Me Round van Dead or Alive.
1: Top 4000

0: Ja, het is een land waar ik wel zou kunnen wonen, denk ik. Boogie Wonderland, dat was Earth, Wind and Fire bij Radio 10. Het is bijna 10 uur, zometeen weer Erik's Top 40 Hit-Dossier met Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Ja, zometeen na 10 uur schrijven we inderdaad weer een nieuw hoofdstuk in Erik's Top 40 Hit-Dossier. En dat doen we net als ieder weekend met herinneringen van jullie, de Radio 10ers die nu luisteren. Dus als je iets wil horen, spreek het in via de gratis Radio 10-app. En vergeet vooral die herinneringen daarbij niet. En als je dan toch de app in handen hebt, stem ook even meteen op onze Hit Battle. De Rolling Stones die scoorden meerdere hits in 1965. Ik heb er 2 uitgekozen, maar welke kies jij? Ga even voor optie A. Watch out, strange cat people. Little red roosters on the prowl. Little red rooster. Of wordt het optie B? Welke hit heeft jullie voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: Veel plezier met Erik zometeen, Atine. En dit is nog Taylor Swift bij 10. Opalight.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: dagen. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen. Alle verf supervoordelig.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten en ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Het Radio 10 weer door Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

hits en herinneringen. Dat is de komende twee uur weer onze routekaart door het muzikale landschap van 61 jaar Top 40. Het enige dat je nodig hebt is je radio en de app van Radio 10. Stuur je hit en herinnering in en wie weet bepaalt jouw verzoek welk hitjaar we voor een half uurtje centraal zetten. Zometeen gaan we kennis maken met onze eerste Top 40 tijdreiziger van deze zondagmorgen. Die neemt ons mee terug naar 1965. Herinneringen aan een hit van Chris Andrews. Eerste winnaar uit de hitbattle, dat zijn de Stones.

0: eigenlijk toch twee Rolling Stones achter elkaar, hè? De Rolling Stones zelf en deze van Bob Dylan natuurlijk, Like a Rolling Stone. En hoewel deze man zelf 10 tot 40 hits scoorde, is hij eigenlijk voor nog veel meer hits uit het hitdossier verantwoordelijk. Neem hits als Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses of Rolling in the Deep van Adele, allemaal origineel van Bob Dylan, maar een hit voor anderen. Deze hit die scoorde hij zelf en het was natuurlijk Like a Rolling Stone. Dan naar radiotiener Volkje voor de volgende herinnering.
1: Hey, goedemorgen Erik. Zou je het nummer Yesterday Man van Chris Andrews voor mij kunnen draaien? Dit nummer draaide mijn vader toen ik ging trouwen met mijn huidige man. Hij was mijn yesterday.

Deze hit van de Supremes was weer mede mogelijk gemaakt door hun vertrouwde legendarische producers trio Holland Dozier Holland. Maar wat er nieuw aan was met voor de dames, dat waren de danspasjes die ze voor het eerst moesten gaan instuderen voor optredens en op televisie ook. Zingen en dansen tegelijk, dat vergde wel wat oefening, maar geen uitdaging te groot voor de Supremes, want ook dat ging ze feilloos af. Stap in the Name of Love, een hit uit 1965. Andere hits uit die tijd staan op het gedrukte exemplaar van deze week Terug in de Tijd. En als je dat gedrukte exemplaar toevallig hebt, dan heb je wel een uniek exemplaar van, want het eerste jaar, daar zijn er niet zoveel meer van. Mr. Tambourine Man van The Byrds en The Hunters, die zakte van 3 naar 5 in de achtste week top 40, gezakt van 1 naar nummer 4. De plaat die we er straks draaiden, I Can Get No Satisfaction van The Rolling Stones, Il Silencio van Nino Rosso en nog een paar anderen die het ook probeerden met ditzelfde nummer, steeg van 4 naar 3 in de negende week en 11 weken nu in de top 40, blijven staan op nummer 2, Bully Bully van Sam the Sham and the Pharaohs. En we hadden een nieuwe nummer 1 in Nederland, die stond er nu 3 weken in. Dat waren de Beatles.

0: Turn, Turn, Turn van de Byrds, een band uit Amerika. En als je op YouTube gaat zoeken naar Laurel Canyon, A Place in Time, dat is een documentaire in twee delen over het ontstaan eigenlijk van de popscene in Los Angeles. En dan zie je ook bijvoorbeeld hoe die jongens als de Eagles bij elkaar gekomen zijn. Dit was de laatste hit uit 1965 voor deze pagina die we gaan omslaan en kijken naar een nieuw muzikaal hoofdstuk in onze reis door het hitdossier vandaag. Wil jij straks bepalen welke hit we gaan draaien? Spreek jouw plaat met herinnering dan in via de app van Radio 10. En wie weet draai ik het zo meteen. Eerst binnen nu in een paar minuten terug naar 1994, dankzij herinneringen aan deze hit. Always van Bon Jovi komt eraan en ook Jesse van Joshua Caddison.
1: Jesse paints your pictures about how it's gonna be.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor 555 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
4: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
21: Hands van voordeel.
13: Aldi.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
24: Kampioenen!
22: En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Erik de Zwart.
27: De hits en herinneringen aan 1994 staan het komende half uur klaar. We beginnen met Joshua Caddison. Hier is het mooie Jesse.

0: Want de vrouw die je hier hoort, was niet de vrouw die je bij de optreden zag. De zang op deze wereldhit werd namelijk ingezongen door de Duitse studiozangeres Karin Kazar. Maar in de clips en op het podium stond ene Patricia Petersen. Zij deed alsof ze zong en playbackte dus de stem van Karin. Foei! Maar dat was in 1994 al niet heel ongewoon meer. Another Night van MC Saar en The Real McCoy uit 1994 dus. Het hitjaar dat dit half uur centraal staat, dankzij de herinnering van Natasha.
1: Goedemorgen Erik. Nou, de plaat waar ik hele goede herinneringen aan heb is Always van Bon Jovi. Want dit was het nummer die werd gedraaid toen mijn man en ik gingen trouwen. En dat is nu inmiddels alweer 18 jaar geleden. Dus dat is echt een plaat met hele mooie herinneringen. Mocht je tijd hebben, zou ik het fantastisch vinden om die op de radio te kunnen horen. Groetjes van Natasja, een fijne uitzending. Doei doeg!
2: Romeo is bleeding.

een leerzame les van Level 42. Mensen maken zich druk over de toekomst, maar vergeten ondertussen van het moment zelf te genieten. Dat was Forever Now. Voor de volgende hit kijk ik even eerst op het gedrukte exemplaar Terug in de Tijd. De top 40 van 13 augustus 1994. Op nummer 5 stond toen No Good, Start a Dance van The Prodigy. Die zakte van 2 in de 7e week top 40. 4 weken nu voor TNN en La Cucamarcha. Die ging van 7 naar 4 met een stip. Van 1 naar 3 zakte Dreams Will Come Alive van The Two Brothers on the Fourth Floor featuring Desiree. 9 weken stond hij er al in. En 7 weken voor Wet Wet Wet en Love Is All Around. Ze stegen van 3 naar nummer 2 met een stip. De nieuwe nummer 1 in Nederland stond al 4 weken in de top 40, maar steeg toch met een superstip van de 6e naar de eerste plaats. Van een karaoke-wedstrijd, zo ging het, naar een wereldhit bij All For One. Tony en Alfred waren schoolvrienden en kwamen bij het inzingen van radio-jingles Jamie tegen. En ze wilden samen een groep beginnen, maar ze hadden nog een 4e zanger nodig. En die vonden ze bij een karaoke-wedstrijd. Dat was Delicious Kennedy. En toen ging het snel. Een auditie en de platenbaas was overtuigd. Ze tekenden meteen. En een paar maanden later hadden ze deze

Och, maar sommigen kunnen uitkomen. Zoals op de radio komen. Spreek nu jouw hit met herinnering in via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik. Wie weet hoor ik je zo meteen.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard.

0: heleboel verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe...

0: nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Het Radio 10 weer door Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
8: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Goedemorgen en fijn dat je er weer bij bent in het weekend van 10. In Erik's Top 40 Hit Dossier stof ik tot 12 uur de hits en herinnering af. En gaan we weer even terug naar het gevoel van toen. Deel ook jouw hit en herinnering. Doe dat via de app van Radio 10. Die is gratis. Of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik hem straks voor je. Eerst dit half uur terug naar 1982. Dankzij een herinnering aan Yazoo. Dat zometeen. Eerst muziek van The Simple Minds en The Human League.

0: Bob Mines. Het nummer ontstond tijdens bandrepetities. Tijdens de doorloop van hun repertoire voor een van de komende optredens ontstond de basis voor Promise You a Miracle. En als je dan toch bij elkaar bent, dan kun je het maar beter goed uitwerken ook. En zo leerden wij deze hit uiteindelijk kennen van Simple Minds. Dan naar onze volgende kennismaking met een radiotiener. En dat is Mariella.
1: Hoi Erik, Yazoo met Don't Go uit 1982. Geweldige tienerjaren gehad op de camping in de Lutte. Elk weekend uit in Oldenzaal, daarom dit liedje. Het was een geweldige hit in de discotheken. Fijne uitzending.

Kid Creole in de Coconut. En ken je Dr. Buzzard's original Savannah Band nog? Ja, die scoorde hits met onder andere deze, Cherchez la Femme. Maar toen de koek op was voor deze groep, besloten ze een nieuwe op te richten. En dat werd Kid Creole en de Coconuts, die je net eens hoorde met Annie, I'm Not Your Daddy. En dan kijken we even een blik op de top 40 van deze week. Die van 14 augustus 1982. Op 5 stond een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. Zakte vanaf 2. Van 20 naar 4 met een superstip. Bim bam, André van Duin omhoog in de tweede week. 4 weken nu in de top 40 en van 6 naar 3. Chalk Dust van The Brat. Africa Toto van 3 naar 2 in de vijfde week. En Someone Loves You Honey van Jude Lodge en Prince Mohammed. Die bleef staan op nummer 1 in de tiende week. En ik draai natuurlijk deze. Een joekel van een hit voor Toto. En dan te bedenken dat de song pas op het allerlaatste moment aan de plaat Toto 4 werd toegevoegd. Dan heb ik het natuurlijk over het land, het continent waar ze eigenlijk zelf nooit geweest zijn. Afrika.

Disco van de Boys Town Gang. De laatste klapper was dat uit 1982. Nou, het laatste half uurtje van Erik's Top 40 hitdossier komt eraan. Maar wil je nou volgende week jouw hitherinnering met ons delen? Doe dat dan via de app van Radio 10. Doe het snel. En ga ik ondertussen de hits van 1978 voor je klaarzetten. Want die gaan we draaien.

En de Jacksons komen eraan met Blame It On The Boogie. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on

0: zitten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
14: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Erik de Zwart. Terug naar 1978. Zometeen Santana met Well Alright, maar eerst de Jacksons. En Blame It on the Boogie.

0: Eigenlijk een oude hit uit 1958 van Buddy Holly, maar door Carlos Santana, hoewel dat geen officieel woord is, maar wel all right. 1978, een grote hit. En dan de hit en herinnering van Johnny.
1: Hoi Erik. Het nummer Eagle van ABBA was wat mij betreft met 1978 gelijk. Ik was 16 toen. ABBA leuk vinden was eigenlijk helemaal niet stoer. Stiekem is het natuurlijk top. Hopelijk wil je deze draaien. Groetjes van Johnny.

deze hit uit 1978. We kijken even naar de top 5 van deze week in 1978. 19 augustus, om precies te zijn. Luf stond op nummer 5 in de superstip met You're the Greatest Lover in de vierde week. Van 6 naar 4 ging Arabian Affair van de Abdul Hassan Orchestra. 5 weken stonden die erin. 8 weken in de top 40 blijven staan op 3. Too Much, Too Little, Too Late. Johnny Mathis en Denise Williams. Windsurfing van The Servers bleef staan op nummer 2 in de achtste week. En You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta stond er nu inmiddels 12 weken in en bleef staan op de eerste plaats. Het was vorig weekend alweer 3 jaar geleden dat Olivia overleed, maar voor velen blijft ze in herinneringen ongetwijfeld.

Een nummer dat ontstond nadat Mark Knopfler in een kleine pub een bandje zag spelen. Hij vond de muziek geweldig, maar de band maakte totaal geen indruk op het publiek. En aan het einde kondigde de zanger zichzelf aan als Sultans of Swing. En dat vond Knopfler zo'n grappig contrast met het zaaltje en de band, dat hij die naam onthield. En dat werd de basis voor dit.

Music and Me op SBS 6. Allemaal kijken is leuk hoor. Ik moet het opnemen tegen Tim Klein.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopdoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Een hele goede middag. Op deze zondag gaat de weekendshow beginnen zometeen met Nara naar Michael Walden. Naar het nieuws.
19: De brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met 2 Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook, eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
18: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
9: Vijf vertraging op dit... Oh, kikkertje. Sorry.
18: Even niks.
9: Nee, ik kan
18: hem even door.
9: Vijf vertraging op dit moment. En dit zijn de drie grootste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 14 minuten. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 20 minuten door een ongeval. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 10 minuten.
10: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Terwijl Kim en ik zeggen stay the afternoon, want dat is wel zo gezellig toch, hè?
1: De Radio 10 Weekend Show.
2: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Goedemiddag, Kim.
3: Goedemiddag.
0: Even gelijk een gewetensvraagje.
3: Ja.
0: Had jij voorgisteravond ooit van Stefan Nillissen gehoord?
3: Nee.
0: Nee.
3: En nu is de Giant Dutchman gewoon mijn held.
0: Ja, nu gaan we hem gewoon nooit meer vergeten.
3: Nooit meer.
0: Dit zijn de allermooiste medailles. Hij deed mee aan het EK atletiek.
3: Doet mee. Ja, ik weet niet of hij nog iets moet doen vandaag, maar goed.
0: Zat in de finale, 1500 meter. Niemand had echt iets van hem verwacht. En toen gebeurde dit.
4: Nillissen komt er. Nillissen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race. Wat een geweldenaar is hij. Echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk wat hij hier laat zien. Van heel veel Nederlandse atleten had je kunnen denken, die gaat een medaille pakken. Maar bij Nillissen, nou nee. Bizar wat Nillissen hier laat zien.
0: Ja, je hoort aan de verslaggever
3: dat hij toch niet had verwacht.
0: Hier? Wat zie ik hier?
3: Ja, het zijn die momenten zoals toen met Sonderland. Hij staat!
0: Ja?
3: Hij staat! Ja. Weet je, je vergeet het niet meer.
0: Zo'n moment is dit. En we hebben ook nog brons gewonnen, geloof ik.
3: Nou, nee, die was eigenlijk al een week. Ik was helemaal in de war even. Oh. Want ik probeer het goed bij te houden.
0: Ja.
3: En we eindigen vandaag nog met allemaal estafette races.
0: Ja.
3: Alleen, maar er eentje is dus al vorige week gelopen. Daar hadden we brons. Nee, we hebben gisteren natuurlijk wel nog brons gewonnen met Lieke Klaver op de 400 meter.
0: Mm-hmm.
3: En vandaag maken we nog kans op 4 medailles.
0: Kijk.
3: Ja, het verspringen.
0: Ja.
3: Met Paulien Hondema.
0: Ook zo'n naam. Als die iets wint, dat je denkt van nou, daar had ik nog nooit van gehoord.
3: Geen topfavoriet. Maar als een voorbeeld neemt aan Stefan Nillissen, kan het natuurlijk nog alle kanten op.
0: Ja.
3: We hebben de finale van de 400 meter gemengd. Dit is allemaal vanaf vanavond natuurlijk, vanaf 9 uur. Dus de 400 meter gemengd. De 4x400 meter vrouwen.
0: Ja, dat is met Femke Bol ook.
3: En Lieke Klaver,
0: En Lieke Klaver. Kijk.
3: En ik weet niet of zij bij de gemengde ook meelopen. Maar
0: daar zijn we heel goed in, toch, op dat onderdeel?
3: Ja, mede dankzij Lieke Bol en Lieke Bol.
0: Lieke Bol
3: en Lieke Bol, je kent haar wel.
0: Femke Klaver.
3: En de 4x400 meter mannen. Dus vanavond maken we nog kans op 4 medailles. Oh, ik ga lekker. En het kan het beste EK-atletiek ooit worden. Want we hebben echt inmiddels wel 5 bronzen, 3 zilveren en 4 gouden medailles.
0: Lekker, ik ga er vanavond gewoon voor zitten.
1: Vandaag,
0: zondag, 16 augustus.
1: In de top 4000, Hall of Fame.
0: Zetten wij weer eventjes een liedje, of in dit geval een artiest, in het zonnetje. Gisteren deden we dat met Dancing Queen. Vandaag een artiest met een koninklijke allure. Ik noem hem eventjes voor het verhaal. Hij is 49 jaar geleden een van de grootste artiesten ooit die overleed. En dat was dus vandaag precies 49 jaar geleden. Althans, volgens de overlevering. Ja. Want er is ook geen artiest ter wereld die na zijn dood nog zo vaak is gezien als deze. En er zijn hele complottheorieën.
3: Ik wil dat eiland wel een keer vinden.
0: Het is zo mooi. Zo werd hij op 16 augustus 1977, de dag van zijn overlijden, gezien in Memphis, terwijl hij een vliegticket kocht naar Buenos Aires onder de naam John Burroughs. Dat hebben mensen gezien.
3: Ja.
0: En dat is een schuilnaam die echt tijdens zijn leven gebruikte, John Burroughs. Andere complottheorieën ook nog.
3: Ja, kom maar
0: hij
3: door,
0: zou te zien zijn in de achtergrond in een scène van de film Home Alone.
3: Maar er zijn ook een hoop mensen die hem nadoen, hè? Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, dat is waar. En in 1991 maakte een Amerikaanse tv-zender een uitzending vanaf Graceland. En tijdens die uitzending zou een oudere man door het beeld hebben gelopen die volgens fans wel verdacht veel leek op. En de vraag is dus, van wie is het vandaag de sterfdag?
1: De top 4000. Hall of Fame.
0: Ik denk dat die te doen is. Ik denk dat heel veel mensen dit weten. En laat het dan ook even weten via de Radio 10 app. En score die dopper, want die zetten we erop natuurlijk. Van wie is het vandaag de sterfdag en van wie gaan we dus zometeen even wat muziek draaien. Het is vandaag ook van iemand de verjaardag. Dat is Madonna. Die hoor je zometeen na Journey. Don't stop believing.

0: toch alweer 68 jaar oud geworden vandaag, hè? Ja. Madonna en Hang Up.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, en we hebben het over verjaardagen, maar we hebben het ook over sterfdagen. Want vandaag in 1977 overleed een artiest van koninklijke allure, zei ik al. Al is er ook geen artiest die na zijn dood nog zo vaak werd gezien. Van wie is het de sterfdag? En we hebben Ivan aan de telefoon. Ivan. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Schoot het je gelijk te binnen?
2: Ja, direct.
0: Bij koninklijke allure dacht je, ah, dat moet hem zijn.
2: Ja.
0: Ja.
3: Dat kan niet anders dan de King of Rock'n'Roll.
2: Nee, sowieso niet.
0: Noem zijn naam.
2: Elvis Presley.
0: Elvis Presley, helemaal goed. Ja, ben je een beetje fan? Heb je het gevolgd allemaal een beetje in je leven? Of,
2: Nou, ik ben zelf een 76.
0: Ja.
2: Dus het zal nog net een beetje met de paplepel ingegoten zijn.
0: Oké, je hebt het ook van je ouders een beetje meegekregen.
3: Maar je hebt hem niet meer live zien spelen.
0: Nee, dat dan weer niet. Nee, wij allemaal niet.
2: Ik heb hem gisteren nog ontmoet.
3: Hij heeft je gisteren nog getrouwd.
0: Ja, want dat doet hij nog geregeld inderdaad, in zijn mooie witte pak. Nee, het is inderdaad de sterfdag van Elvis Presley en we gaan even iets draaien van hem uit de top 4000 van afgelopen jaar. Jij krijgt een dopper omdat je het goede antwoord gaf. En dit was de nummer 158 vorig jaar in de lijst. It is always on my mind en vandaag zeggen wij Elvis on my mind.

0: verkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf, tot zo op kiosk.nl.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
23: Robert en Kim. Op deze zondagmiddag in de weekendshow met zometeen de jazzpolitie en liefdesliedjes. Maar eerst Maria.

0: Ook de jazzpolitie is je beste vriend. Liefdesliedjes op Radio 10. Het is de laatste dag dat wij nog een draai aan jouw zomer geven. Dat betekent dat hoor jij het zomeralarm voorbij komen, dan moet je zo snel mogelijk zomer appen via de Radio 10 app. Want dan mag je zomaar een draai geven aan het rad dat hier nog in de studio staat. En daar zitten echt hele mooie prijzen op.
1: Ja, dacht je pretpark, dacht je wellness, dacht je naar de dierentuin, naar een musical. En nog steeds het zomerproduct. En ik wil hem zo graag weggeven.
0: Ja, wij roepen al 2 weken lang. Oh, een softijsmachine. Die wil je, maar die gaat er maar niet uit. Het zou leuk zijn op de laatste dag dat hij er wel uit gaat. Nou ja.
1: Kunnen we dat een beetje manipuleren?
0: Nee. We gaan het eerlijk spelen.
1: Ja.
0: Houd in de gaten, hoor je het zomeralarm zo snel mogelijk zomerappen via de Radio 10 app. En eerst gaan we even iets doen wat we al heel lang niet meer gedaan hebben. Namelijk,
2: Kai, de wist ik vorige maanden niet.
0: Want je hebt soms van die momenten dat je iets tegenkomt in het nieuws of waar dan ook, de socials. En dan denk je, hè, is dit echt waar? Waarom heb ik dit al die jaren niet geweten? Even een klein voorbeeldje. Ik zat dus gisteren een documentaire te kijken op Netflix. Die is niet nieuw, staat er al heel lang op. Die heet My Octopus Teacher. Ja. Kan ik je aanraden. Gaat over een man die een burn-out heeft. En om daarvan af te komen besluit hij om elke dag te gaan duiken in een ijskoude zee. En om het kort te houden, hij sluit daar onder water vriendschap met een octopus.
1: En toen dacht klinkt als een nachtmerrie.
0: Het is heel mooi. Het is echt heel mooi en ontroerend. En toen dacht ik, ik ga er even op googlen. Toen bleek dat tijdens het opnemen van die documentaire deze man ook 6 nieuwe diersoorten heeft ontdekt die daarvoor bij de wetenschap nog niet bekend waren.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, kan dat? Toen ben ik even verder gaan googlen. Hoeveel nieuwe diersoorten denk jij dat wij jaarlijks nog steeds ontdekken als mensheid?
1: Ja, ik denk echt wel 1000 of zo. Want het gaat toch om alle kleine insectjes, dingetjes?
0: Alles, spinnen, de hele rambam. Het zijn er 16 tot 18.000 per jaar.
1: Zoveel nog?
0: Ja, wow. 45 tot 50 nieuwe diersoorten per dag. Toen dacht ik, hey,
2: Kai, de wist ik vorige maanden niet.
1: Ja. Nou ja, ik heb er ook één voor je.
0: Oh.
1: Ja, ik heb hem even een paar maanden vast moeten houden ook. Ik ben natuurlijk augustus, in mei geholpen aan mijn enkel.
0: Ja.
1: En dan vragen ze bij het ziekenhuis elke dag, wat is de pijn?
0: Ja.
1: Een schaal van 1 tot 10.
0: Ja.
1: En nou blijkt dus dat mannen en vrouwen daar een hele andere graadmeter voor gebruiken.
0: Ja.
1: En dat heeft niks met kleinzerigheid te maken. En als jij niet in het standaardpakketje past, word niet boos op me. Als er aan een man wordt gevraagd, wat is je pijn op een schaal van 1 tot 10? Dan vergelijkt hij die pijn met de ergste pijn die hij zelf ooit gevoeld heeft.
0: Ja.
1: En een vrouw vergelijkt die pijn met de ergst mogelijke pijn die ze kan bedenken. Dus ik denk, ja, ik sta niet in brand. Dus het is geen 10. En een man denkt, ik heb nog nooit zoveel pijn gehad als dit, 10.
0: Ik voelde je toch een beetje dat man een beetje kleinzerig
1: zijn. Nee, het is niet kleinzerig, maar je vergelijkt het met iets anders. Je vergelijkt het eigenlijk heel logisch met jouw eigen pijn.
0: Ja, en dit is wetenschappelijk bewezen dat dit zo is.
1: Er is onderzoek naar gedaan.
0: Oh.
1: Maar ik zag het filmpje ook van iemand die in een ziekenhuis werkt.
0: Ja.
1: Dus het is dus mannen denken, oké, wat is mijn pijn? Nou, van de ergste pijn die ik heb gehad, ja, dit is erger. 10. En een vrouw denkt, oké, ik heb heel erg pijn. Maar ik kan nog praten en ik zit nog, dus het kan nooit 10 zijn.
0: Oké, nou,
1: grappig, hè? Maar eigenlijk moeten wij gewoon die 10 zeggen. Want dan krijgen we eerder pijnstillers.
0: Ja.
1: Maar wat doe jij?
0: Ja, ik denk ook dat ik het vergelijk met wat ik ooit eerder gevoeld heb. Je kan het toch niet met het ergste wat je kan bedenken? Dat kan toch niet?
1: Ik denk echt van, ja, maar ik kan nog praten en ik zit nog. Dus het is geen 10. Ja,
0: nou ja,
1: gek, hè? Dus we hebben een andere graadmeter.
0: Waarvan ik denk,
2: kijk, de wist ik vorige maand niet.
0: Maar we leggen hem ook bij jou neer. Wat wist jij vorige maand nog niet? Heb jij iets waar je denkt, ja, dit, ik kwam hierachter, het is heel raar, ik wil dit eventjes delen. Doe dat vooral via de Radio 10 app, want dan maken we even een mooi lijstje. Ik hoop dat er mooie dingen binnenkomen zometeen.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Kijk, dat wist ik vorige maand nog niet.
0: Ja, soms heb je van die momenten, dan kom je iets tegen op de socials, in het nieuws of gewoon in het dagelijks leven en dan denk je ineens...
1: Kijk, dat wist ik vorige maand nog niet.
0: En dan wil je dat toch even delen en dat kan via de Radio 10 app. Komen hacks binnen, geloof ik, hè?
2: Ja, ja, Gisela die is in de keuken bezig geweest. Die zegt, als je dus knoflooktenen wilt pellen...
0: Ja.
2: Kan je ze ook even in een bakje doen en dan schudden. En dan laat het velletje los.
0: Ah, die wist ik. Die heb ik ook wel eens gezien, dat filmpje.
2: Ja, maar werkt die ook?
0: Ja, het werkt echt. Je gaat en je doet gewoon een paar van die knoflooktenen inderdaad in een bakje. Ja. Deksel erop, even goed schudden.
2: Ja.
0: En dan daarna kan je ze gewoon eruit trekken.
2: Leuk dat je ook heel hard gaat zitten schudden. Ja,

0: heel goed. Inderdaad.
1: En ze zegt ook, als je niet wil huilen bij het snijden van uien,
0: ja,
1: moet je ze even 10 minuten in de ijskast zetten.
0: Kijk, dat wist ik dan vorige maand nog niet.
1: Nee,
0: dan ga ik de volgende keer.
1: Dankjewel, Gisela.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Kijk, dat wist ik vorige maand nog niet.
0: En wij hebben René. Wat wist jij vorige maand nog niet?
3: Nou, wij zaten vorige week op balkon en ik zeg tegen mijn vriendin van, de opmerking tweedehands vind ik eigenlijk heel raar. Waarom noemen ze het niet Kees of Frans? Waar komt het vandaan?
1: Oh, sorry dat we lachen. Ja, nee.
0: Jij dacht aan de naam Hans, tweedehands.
1: Ja, tweedehands.
0: Ja. Niet de eerste Hans, maar de tweedehands.
3: Ja, en mijn vriendin die is allemaal heel raar aan te kijken. Van, joh, begrijp je dat niet of hoe zit dat?
1: Maar dan heb je het woord nooit geschreven zien staan, denk ik.
3: Nee, waarschijnlijk dat. En ik was echt verondersteld dat het van de Hans komt, van een man. Ik denk, ja, wat heeft Hans daarmee te maken?
1: Heeft Hans dat bedacht?
3: Ja.
0: Tot jij erachter kwam dat het gaat om
3: second hands.
0: Second hand. Het is een van Hans. Je schrijft het ook met een D. Erin.
1: Het is van hand gegaan.
0: Ja.
3: Ja, het is van de tweede keer naar van hand gegaan.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: René, ik zou er wel een moord voor doen om het gezicht van jouw vriendin te zien toen jij dit haar vertelde in de tuin.
3: Ja, die zat zo raar te kijken van, joh, weet je het echt niet of zit je me in de maling?
0: Ben jij me helemaal fris, René, dacht zij. Wauw, ja. Wat goed. Ja, dit vind ik nu al het beste verhaal van de dag.
3: Dank
0: voor het delen.
3: Oké dan.
1: Dag René. Doei.

0: via de Radio 10-app.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe...

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 8 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld, 9 minuten. De A7 Zurich ten Oever voor de brug over de Stevensluizen, 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 12 minuten.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Radio 10. De weekendshow op deze zondagmiddag met Sting en If I Ever Lose My Faith in You.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: En het is de allerlaatste dag dat wij nog draaien aan het rad. En vandaag hebben wij aan de lijn een Limburgse die verzeild is geraakt in Amsterdam. Klinkt gelijk al exotisch, vind ik. Ja. Rashida, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe ben jij verzeild geraakt in Amsterdam?
3: Streng.
2: De liefde.
0: De liefde. Oh, wat goed.
4: Ja.
0: Oh, wat mooi. Ik ga er verder niet naar de details vragen, maar ik vind het sowieso mooi. Hoe vaak heb je al meegespeeld met een draai aan de zomer?
2: De eerste keer nou.
0: Nee.
3: Je zit elke dag te luisteren. Je hebt heel vaak zomaar alarm geappt, denk ik.
2: Nee, de eerste keer dat ik nou
3: geappt heb. Oh, echt waar? Nou, dan ben je echt een mazzelaar.
0: Ja, dan ben je echt een mazzelaar. Ik denk dat heel veel mensen nu scheldend naar die radio zitten te kijken. En denk, ja, maar ik heb de hele 2 weken al 80 appjes gestuurd en ik kom er nooit doorheen. En Rashida, hè, die exotische Limburgse uit Amsterdam, die komt er in één keer doorheen.
3: Ja, the luck of the draw.
2: Ja.
0: Nou, je hebt mazzel. Ik hoop dat jij net zoveel geluk hebt met het draaien aan het rad. Dat ga ik zo meteen voor je doen. Wat zou je het allerliefste willen winnen?
2: Die softijsmachine.
3: Ja.
0: De softijsmachine die willen wij ook heel graag weggeven.
3: Het zomerproduct, dan moet die landen op zomerproduct.
0: Tegen de klok in of met de klok mee?
2: Tegen de klok in.
3: Yes. Oké, Rashida, daar gaat hij.
0: Hij loopt.
3: Ik vind het spannend. Het is de laatste keer dat we aan het rad draaien.
0: Ja.
3: Voor ons dan. Je kan later vandaag nog een keer meespelen. Kom op zomerproduct.
0: Lekker hard gedraaid.
3: Kom op zomerproduct.
0: Dus het duurt eventjes.
3: Ja.
0: Maar, hij gaat nu langzamer. We gaan langs pretwerk. We gaan ook langs zomerproduct. We komen op...
3: Hotel is de
0: Jij gaat lekker naar een hotelletje.
3: Ja, gefeliciteerd. Je wint een overnachting voor 2 personen. En deze prijs wordt verzorgd door Fletcher Hotels.
0: Nou,
2: dankjewel.
0: Van harte. Wie ga je meenemen? Je man, de liefde uit Amsterdam?
2: Nee, een vriendin van mij.
0: Oh, tuurlijk.
3: Heerlijk. Okay. Gezellig.
0: Heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: En een fijne zondag nog, hè?
2: Ja, jullie ook.

0: ultieme zomergevoel, dit liedje. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat Alabama voor mij toch oproept kringeltjes lucht die opstijgen van net iets te heet asfalt. Dat zie ik bij dit liedje voorbij komen.
1: Dat werkt wel. Het is ook, ja.
0: Heerlijk. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. En over die zomer van 10 gesproken. Het is nog best aardig zomerweer trouwens. Niet meer zo bloedheet. Maar
1: dit is toch lekker. Dit gewoon is 24 lekker. Graden, zonnetje. Kan je ook zonder jas naar buiten. Kan je ook op een terras zitten. Zonder dat je je om de 10 minuten met factor 50 moet insmeren. Ik moest namelijk serieus bij het koffietentje vragen of iemand mijn rug wilde insmeren.
0: Jij hebt aan een wildvreemde gevraagd of die jouw rug wilde smeren?
1: Bij het meisje waar ik altijd koffie haal.
0: Oh, okay.
1: Dat ik wel zei, sorry, maar mag ik een hele onbeleefde vraag stellen? Maar zou je alsjeblieft mijn rug willen insmeren?
0: En, ja. Deze het goed?
1: Ja. Maar dat is, ik vind het ook wel lekker dat dat niet meer hoeft.
0: Dat niet meer hoeft, nee. En als je dan lekker buiten hebt gezeten vandaag en je gaat misschien ietsje later dan normaal, ga je weer naar binnen, dan kan je vanavond om 9:30 kijken naar het programma Mi Douchi. Wat is nou liefde? Programma van Wilfred Gené. Ik heb tot nu toe alle afleveringen van het programma wel gezien, maar ik denk dat vanavond de meest interessante tot nu toe op tv is.
1: Omdat het ook twee mensen zijn die we niet zo heel goed kennen.
0: Ik denk dat het is. Advocaten-echtpaar Knoops. Geert-Jan en Carrie Knoops. En we gaan zo meteen wel even bespreken waarom deze aflevering zo verrassend is.
1: Waren zij de advocaten van Marco Borsato?
0: Zeker waren zij dat. Maar voordat we Carrie Knoops zo meteen gaan bellen, toen dacht ik, Kim, Carrie Knoops, is dat voor ons beste mevrouw Knoops en u? Of is dat beste Carrie en je?
1: Is beste mevrouw Knoops.
0: Ja, hè?
1: En u.
0: Vind
1: ja.
0: ik ook.
1: Ja.
0: Ik heb hetzelfde als we hebben vorig jaar ook een
1: als
0: keertje.
1: Als zij niet zegt dat we mogen tutoyeren, gaan we gewoon foevoyeren.
0: Vind ik ook. Ja, vorig jaar hebben we ook meneer Moskovic gesproken namelijk. Daar heb ik hetzelfde gevoel bij. Misschien ligt het dan.
1: Ja, maar Bram heeft ooit gezegd dat ik gewoon Bram mag zeggen.
0: Ja. Tegen mij ook al 3 keer, maar ik zeg het altijd.
1: Dus ik zeg nu wel Bram.
0: Okay.
1: Maar misschien dat de eerste keer nog steeds wel meneer Moskovic een keer u zegt en dan ga je weer naar Bram. Dat is ook heel onnatuurlijk.
0: Maar het wordt in ieder geval mevrouw Knoops zometeen.
1: Ja.
0: Vind ik ook. Daar gaan we mee instarten. Wij gaan Carrie Knoops zometeen spreken hier op Radio 10. Eerst Saf Cel. Dit is Tainted Love.

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
22: En Kim in de weekendshow. Wij spreken zometeen met Carrie Knoops, die vanavond te zien is in Midushi. Maar eerst Simply Red. Dit is

0: Born to be Wild. Het is Radio 10, de weekendshow. Wij hadden om 14:50 een afspraak met Carrie Knoops. Want vanavond is zij op tv te zien in het programma Midushi. Nou is het 14:59.
1: Ik hang in de wegrij en ik ben op positie nummer 1.
0: Nummer 1, dat ja, wel. Maar zijn wij gewoon, is zij zo punctueel dat zij echt pas klokslag 14:30 gaat opnemen?
1: Ik zou het
0: denk
1: wel heel grappig vinden als ze gewoon over 10 seconden de telefoon opneemt.
0: Dan ga ik die 10 seconden even afwachten. Als ze dan niet opneemt, dan moeten we nog even gewoon een gezellig plaatje draaien. Vind ik ook leuk. Maar
1: want ik heb een vraag gezien die jij hebt opgeschreven. Die wil ik wel stellen.
0: Maar het is nu exact 14:30.
1: Ja, dan zou ze dus nu de wachtrij. Een ogenblik alstublieft.
0: Nee, ze gaat niet opnemen.
1: Nee, we gaan het straks nog een keer proberen, want ik wil het antwoord op de vraag.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar ik dacht dat advocaten heel punctueel zouden zijn. Maar blijkbaar zijn wij van de radio toch nog net iets punctueler. Dat is mooi. Maak je ook niet altijd mee.
1: Mag ik ophangen?
0: Laten we het zo meteen nog een keertje proberen. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan haar vast te pakken krijgen.
1: Ja.
0: We zitten hier nog tot 3 uur, dus moet ergens lukken, zou ik zeggen. Radio 10 nu met CC Penniston. En finally.

0: En vertel mij dat wij finally Carrie Knoops aan de telefoon hebben.
1: Ik ben nog steeds nummer 1 in de wachtrij.
0: Nou, valt me toch een klein beetje tegen.
1: We proberen het later.
0: Ja, we proberen het later. We gaan even kijken of er nog een beetje showbiz nieuws is.
1: Gaan we showboten?
0: Ja, gaan we. Yay!

0: vertel mij dat wij finally Carrie Knoops aan de telefoon hebben.
1: Ik ben nog steeds nummer 1 in de wachtrij.
0: Nou, valt me toch een klein beetje tegen.
1: We proberen het later.
0: Ja, we proberen het later. We gaan even kijken of er nog een beetje show.

0: Carrie Knoops krijgt de volle laag.
1: Oh nee, dat zou ik niet durven. Dat verliezen we.
0: Ja, dat verliezen we zeker. Heeft dit nieuws misschien wel iets mee te maken? Want vorige week werden wij opgeschrikt met het nieuws dat Marco Borsato, die toch verdedigd werd door Carrie Knoops, ja, en Geert-Jan Knoops, zijn comeback zou maken tijdens Vrienden van Amstel Live. Dat zou dan komende januari gebeuren.
1: Ja, maar dat was niet waar.
0: Dat bleek voorlopig een broodje aapverhaal te zijn. En zijn dochter Jada, die reageerde daar gisteren bij Shownieuws ook nog eventjes op. Toen zei ze dit.
2: Ik heb het ook voorbij zien komen, inderdaad. En ik heb geen idee wie de roddel gestart is. Maar nee, helaas, als dat zo ver is, dan zou hij dat natuurlijk zelf ook aankondigen. Dus dan kan je het op zijn socials ook voorbij zien komen, als het wel waar is.
3: Ja. Ja, jij hebt ook gezegd, als hij dat gaat doen, dan wil ik wel naast hem staan ook.
2: Dat zou ik natuurlijk echt ontzettend leuk vinden. Helemaal nu ik zelf hier meer mee bezig ben en mijn eigen optredens doe. Ja, zou ik dat heel leuk vinden en een hele mooie ervaring vinden. Mocht de kans zich toelaten. Hoe zeg je dat?
0: Ja.
1: Dat heeft hij natuurlijk zelf gedaan.
0: Heeft hij het zelf
1: gedaan? Ja? Nee, of in ieder geval iemand uit dat team. Dat is toch een ballonnetje oplaten. Kijken wat de reactie is als je vertelt dat Marco weer een concert gaat geven. Niemand weet hoe het publiek gaat reageren. Na alles wat er is gebeurd, dan doe je toch even zo'n berichtje van ik ga ahoy doen. En dan kijk je of mensen doen, oh, eindelijk weer Marco. Of dat ze zeggen,
0: te vroeg.
1: Veel te vroeg. Dat is toch gewoon een proefballonnetje?
0: Wauw, zo had ik er nog niet naar gekeken. Ik vind dit een heel scherp inzicht. En ik denk dat jij zomaar gelijk kan hebben. Dat dit uit het kamp Borsato zelf gelekt is.
1: Ja, gewoon om te kijken wat de reactie is.
0: Ja, zou zomaar kunnen. In ieder geval, als het gaat gebeuren, dat mogen we wel duidelijk zijn, dan is Jada Borsato van de partij. Want die staat wel te solliciteren en te applaudisseren.
1: Ja, maar is toch ook leuk, hè? Vader en dochter. Vanavond is onze collega Erik de Zwart met zijn dochter te zien in een tv-programma op SBS. Ik weet even niet meer hoe het heet.
0: Ja, dat is een spelshow over muziek.
1: Ja,
0: ik weet met Johnny. Hoe het heet, met Johnny.
1: Oh, wat erg. I've got the music in me.
0: Ja, dat is hem. Hij kwam ook bij mij tegelijkertijd binnen. Hey, en Frankie Valli, die kennen we nog wel, hè, van deze hit onder andere. En hij zat in de Four Seasons natuurlijk met nog veel meer hits. Bekend van heel veel hits. Hij is 92 jaar oud, Frankie Valli.
1: Maar de jaren beginnen een beetje te tellen, begreep ik.
0: Hij topt een beetje met zijn gezondheid. En zijn broer Bob Valli, die dacht, het is wel mooi geweest. En die heeft dat deze week ook bekend gemaakt.
1: Zijn broer Macchia Valli.
0: Okay, maar die broer Bob, die dacht, het is zover. Frankie Valli gaat met pensioen. Heeft hij ook gewoon wereldkunde gemaakt.
1: Pensioen nog steeds beter klinken dan dood. Trouwens.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar Frankie is het er niet mee eens. Nee? Die is daar niet in gekend. En die heeft dus vrijdag op zijn Instagram bekendgemaakt dat hij zeker nog niet van plan is om met pensioen te gaan.
1: Oh,
0: hij wil terugkeren op het podium. En hij schreef letterlijk, in tegenstelling tot wat je misschien gehoord kan hebben, ga ik niet met pensioen. Dus hij gaat gewoon lekker tegen zijn broer in.
1: Oh, heel goed.
0: Ik hoop dat hij 130 wordt.
1: Even die rollator smeren. Grease is the word.
0: Ik hoop dat hij 130 wordt. Maar denk je dat sommige mensen nu al handen wrijvend zitten te kijken van, oh, als het zover is, dan kunnen we iets in de kop met Death Valli? Of is dat, kan dat ook niet? Sorry. Radio 10, het is de weekendshow. Dua Lipa en Be The One.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hey ondernemer, hallo?
13: Kan je me
12: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Een hele goede middag. Het is de weekendshow op deze zondag. Zometeen Michael McDonald met Sweet Freedom. Na het nieuws van 2 uur.
18: Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Het Radio 10 weer door Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
17: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
13: De drie grootste vertragingen zijn dit op de A7 Zurich ten Hoever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevensluizen, 16 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven, 23 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 18 minuten.
19: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Wat een heerlijke zomerhit blijft dit. Spiller. En Groovejet, This Ain't Love. Vanavond 21:30 SBS 6. Het programma Midushi, Wat is nou liefde? Het programma van Wilfred Gené.
1: Bombini na Curaçao. Op deze plek waar de zon altijd lijkt te schijnen, neem ik elke week samen met één bekend koppel de tijd om stil te staan bij misschien wel de belangrijkste vraag die er is. Wat is dan liefde?
0: Wat is dan liefde? Toch weer een van mijn favoriete programma's deze zomer.
2: Ja, je hebt echt weer zo'n guilty pleasure.
0: Ja,
2: erbij,
0: is weer een guilty pleasure. En vanavond Carrie en Geert Knoops, advocaten-echtpaar.
2: Ja.
0: En daar hadden wij een half uur geleden een afspraak mee. Sta jij nog steeds in de wacht?
2: Nou ja, ik heb wel teruggebeld. En blijkbaar heeft ook de politie een rustig weekend gehad. Want ik ben nog steeds de eerste in de wachtrij.
0: De eerste
2: er zijn geen boeven die bellen.
0: Maar ze neemt niet op.
2: Ze neemt niet op.
0: We zijn gewoon keihard geghost door Carrie Knoops.
2: Ja. Nou ja, ik ga wel weer ophangen nu, want het heeft geen zin.
0: Terwijl ik gewoon zo positief was over deze aflevering.
2: Ja.
0: Het is namelijk zo leuk hoe die liefde tussen die twee is ontstaan. Want je denkt, advocaten, die zijn bedachtzaam, alles wel overwogen. Die liefde is waarschijnlijk heel rustig ontwikkeld.
2: Die hebben een heel groot contract voor een huwelijk.
0: Ja.
2: Samenlevingscontract, alles uitgewerkt.
0: Maar het was dus bij de eerste blik was het gelijk... Kortsluiting, bam, en helemaal raak. En dat is het nog steeds.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, nou, dat vind ik zo leuk om ze toch over te praten. Zo'n advocaat, daar verwacht je dat niet van. En ze zijn zo lief samen.
2: Oh, wat goed. Nou, en ik zei net al, je had één vraag opgeschreven waar ik heel nieuwsgierig naar was.
0: Ja, ga ik je vertellen.
2: Ja.
0: Want Geert-Jan Knoops die zit op een gegeven moment met Wilfred Gené. En dan praten ze over dat, ja, ze zijn niet heel oud, maar ze zijn ook niet meer piepjong. En dan praat je ook wel eens van, ja, hoe gaan we dan naar het einde toe? En dan zegt Geert-Jan Knoops dit. Vond ik zo mooi. Ja, het is eigenlijk een slecht fragmentje, moet ik erbij zeggen. Want je hoort bijna niks, maar ik denk dat je het wel voelt. Dus luister eventjes.
3: We zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar. Laten we dan samen, hè, dat we een beetje op hetzelfde moment kunnen gaan.
1: Maar gekscherend of meen je dat ook?
3: Ja, ik zeg wel eerlijk, Wilfred, dat... kijk, Carrie zegt altijd tegen mij, als ik er niet meer ben, moet je doorleven, hè?
1: Geeft alles aan wat je het nu doet. Dat kun je dus niet zeggen. Een leven zonder Carrie is onmogelijk. Dus dat is echte liefde.
0: Ja, hij zegt dus niks meer, maar het is heel duidelijk. Ja. Hij choked. Hij tranen in zijn ogen.
2: Ja, ik zou wel denken, als ik ooit met een partner zou afspreken, we gaan samen. Het is goed, jij eerst.
0: Maar toen, dat is de vraag die jij dus zag, die ik had opgeschreven. Ja. Want ik wil ook even weten, want Carrie Knoops, hoe heb jij dat dan?
2: Voel jij dat ook zo?
0: Ja, die vraag heb ik nog steeds antwoord op, maar die kunnen we dus niet stellen. Kunnen we niet stellen. En wat ik ook heel opvallend vond aan Carrie Knoops, want ze zijn heel formeel. Maar ze stappen in de auto bij Wilfred Gené en dan vraagt hij dit. En dat had ik niet verwacht, het antwoord.
1: Nog iets van muziek, rock and roll, The Beatles.
4: Leef. Echt, alsof het je laatste dag is.
5: Ergens in Amsterdam.
1: Meent u serieus dat je André Hazes junior met Leef leuk vindt?
4: Ja.
1: Echt waar?
4: Ja.
5: Leef, alsof het je laatste dag is.
0: Leef.
2: Zeg dat ook tegen Geert-Jan.
0: Ja, maar toen ik dit hoorde, toen dacht ik, oké, na dit fragmentje kunnen we dan wel je en jij gaan zeggen tegen mevrouw Knoops. Maar ook dat gaat er niet van komen. We moeten maar gewoon gaan kijken, denk ik, vanavond. 21:30, Midushi, Wat is nou liefde? Het gesprek met Carrie Knoops, we knoopsen een op, denk ik. Dat is het wel klaar. Gaan die nog een keer proberen, toch? Drie keer geprobeerd, drie keer is scheepsrecht.
2: Nou, niet dan in dit geval.
0: In dit geval geen scheepsrecht.
2: Nee.
0: Ook geen advocatenrecht, helemaal geen strafrecht, niks. Het is Radio 10, de weekendshow, nu met Billy Joel.

0: Zweden.
1: Elk weekend op zoek naar de leukste muziek uit die top 4000. En dan met de beste reden om het juist vandaag even te draaien. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Linda aan de telefoon. Die kwam met haar man uit Spanje gereden, want daar waren ze speciaal naartoe gegaan om de volledige zonsverduistering mee te maken. En dat was eigenlijk best een emotionele ervaring. Het was een mooi gesprek en ze wilde graag Here Comes the Sun horen van de Beatles. Die hebben ook gedraaid. Nou, misschien is vandaag jouw laatste vakantiedag en hoort daar voor jou een liedje bij, of heb je een heel andere goede reden om een bepaald nummer uit die top 4000 te horen? Laat het weten, dit is je kans, via de Radio 10 app. En we geven dan zelf altijd eventjes een voorbeeldje. En ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen 24 uur was ik toch het meest opgewonden van dit moment.
2: Nielsen komt daar, Nielsen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race, wat een geweldenaar is hij. Echt onwaarschijnlijk.
1: Hij gaat maar door, hè?
2: Ja. Van heel veel Nederlanders.
3: Een 500 meter is lang.
2: Kunnen we denken, die gaat een medaille pakken. Maar bij Nielsen, nou nee.
1: Die
2: is wat Nielsen hier laat zien.
1: Niet verwacht en toch gekregen die gouden medaille.
3: Ja.
1: En toen dacht ik aan dit liedje. Keep on running. Running van de Spencer Davis Group. Maar je mag aan iets heel anders denken.
3: Ja, want ik denk namelijk 16 augustus. Nou, in 77 overleed de King of Pop, maar op 16...
1: Nee, de King of Rock'n'Roll.
3: King of Rock'n'Roll, sorry.
1: Elvis Presley, ja.
3: En even kijken, in... Nee, nou ben ik het jaartal kwijt. Ja,
1: 1968, denk ik.
3: 1968 werd de Queen of Pop geboren.
1: Mm.
3: Ja, Madonna.
1: Madonna,
3: die is
1: vandaag jarig.
3: Ja, die is...
1: En welke wil je dan horen van haar?
3: Nou ja, ik heb altijd een lichte voorkeur. Want haar etiketten zijn natuurlijk het grootst. Maar daar was ik dan weer net iets jong voor. Ik vind haar muziek eind jaren 90 ook echt te gek.
1: Ja.
3: Ray of Light, dat album,
1: weet je zo. Ja.
3: En net daarna kwam ze met de soundtrack voor de Austin Powers The Spy Who Shagged Me film.
1: Yeah.
3: En dat was deze, Beautiful Stranger.
1: Ook lekker. Vanwege de verjaardag van Madonna, maar wij zijn alleen maar mensen die voorzetjes geven. Wij bepalen niks. Jij bepaalt het. Dus laat vooral even weten welk liedje uit de top 4000 wil jij horen. En wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien? Gebruik die Radio 10 app waar die voor bedoeld is.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: serious about fun.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo, het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Robert en Kim in de Weekendshow op deze zondagmiddag. Met zometeen nog Mika en Grace Kelly. Maar eerst, the bets are burning.

0: En wat kwam er zoal binnen?
1: Nou ja, heel veel. Je zou het niet verwachten. Elvis Presley en Madonna.
0: Ja, ja. Het is de sterfdag van Elvis Presley en de verjaardag van Madonna.
1: Ja, inderdaad. Dus Robin wilde graag Elvis Presley horen. En Naatje, die kwam met Don't Cry For Me Argentina van Madonna.
0: Oeh, die was ik bijna vergeten.
1: Zij zegt, ze is bijna vergeet mijn liedje.
0: Ja, nou, ja, inderdaad. Ik was hem vergeten, inderdaad.
1: Precies dat.
0: En we hebben Marieke aan de telefoon. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
2: Nou, wij zouden heel graag Car Wash willen horen. Want wij rijden terug vanuit Italië en een paar weken een stofbende geweest. Dus auto ziet er gruwelijk uit. Dus lekker door de Car Wash.
1: Maar geen hagelstenen op de auto gehad, want het is ook nog wel noodweer geweest natuurlijk in Italië deze zomer.
2: Nou, bij ons helemaal niet.
1: Oh, gelukkig.
2: Nee, we hebben echt bloedheet weer gehad, maar goed te hebben aan de zee en...
0: Hoe warm is het geweest? Want ik heb inderdaad ook van vrienden gehoord die in Italië zijn. Van ja, het is eigenlijk niet lekker meer.
2: Nou, we hadden 35 graden zo overdag. Maar 's nachts konden het toch best wel aardig af.
1: Oh,
2: dus
1: ja,
2: we hebben best goed kunnen slapen. Dus dat scheelt wel.
0: Oh, oké, ja, ik had vrienden die zeiden, ja, het was 40 plus. Dan is het ook
1: ja,
0: echt...
1: maar dan zit je volgens mij bij Napels in de buurt, of niet? Echt dat hele zuiden.
2: Wij zaten in Grado aan de Adriatische Zee. Dus een beetje bij Trieste en Venetië in die kant.
1: Oh, mooi. Windje erbij.
2: Ja, heel mooi.
1: Heerlijk.
2: Helemaal. Ja, ja, zeker.
0: En jullie hebben het lekker gehad?
2: Ja, heel bijzondere vakantie met 11 man, met kinderen, kleinkinderen, alles erbij. Dus
1: wauw.
2: Het was top. Ja, was een hele mooie vakantie.
1: En lekker gegeten in Italië. Je kan daar niet lekker eten.
2: Ik denk dat ik voorlopig de weegschaal maar eventjes ergens heel ver weg ga staan. En over een paar weken weer tevoorschijn haal.
0: Ja. Hey, hoeveel kilometer moeten jullie nog?
2: Wij moeten nog 310 kilometer.
0: Dat is nog eventjes, dat zijn de laatste loodjes die dan toch wel het zwaarst wegen, toch ook?
2: Ja, ik kan nou niet meer wachten tot ik in mijn eigen bedje ben en lekker in mijn eigen douche zonder zand tussen mijn tenen.
0: Nou, ik hoop dat we jullie nog een kleine turbo kunnen geven met jullie liedje richting de car wash. Ja.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: We gaan Rolls Royce draaien en een fijne dag, hè?
2: Nog met de uitzending, hè?
0: Doeg!
1: Doeg!

0: Sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar hier op Radio 10. Daarvoor draaiden we nog voor Marieke en haar man Car Wash van Rolls Royce. Want op weg van Italië naar Nederland terug van vakantie.
1: Ze staat een beetje bij Koblenz, geloof ik, op dit moment. Ze moest nog een stukje.
0: De auto die moet naar de Car Wash. En dan krijgen we een appje van Jannie. Die zegt, nou, dit is te toevallig. Mijn man Rinus heeft net zijn pasje voorzien van genoeg saldo voor de Car Wash. Waar hij nu staat na onze vakantie in Schotland. Het is de nationale zondagmiddag gebeurtenis dat auto was. Heel goed. Ja. Hey, het is 3:15 geweest. Normaal gesproken is dit het moment dat ik dan tegen je zeg, Kim, ik moet je weer een hele week missen.
1: Maar nee.
0: Maar nu niet.
1: Nee, morgenochtend. Het is een krappe 12 uur. Een goede 12 uur dat we elkaar niet zien.
0: Kan ik je net niet in missen, 12 uur, denk ik.
1: Nee, het wordt lastig. Maar anders app je me maar.
0: Morgen 6:00 sharp, dan zijn we er weer. En zometeen na 3:00, dan hoor je veel meer van de grootste hits aller tijden natuurlijk. Met Wouter Kooijman. En tot die tijd heb ik nog Gladys Knight en de Pips voor je met Baby Don't Change Your Mind. En deze 80's knaller van haar. Dit is The Sun Always Shines on TV.

0: nu Final Sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final Sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1.99. En alle Ola waterijsjes voor €2.49. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout, vurige schaaf, 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Je hebt het beter bekeken.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Met zo direct een liedje dat een enorme hit werd, maar ook voor een enorme rechtszaak zorgde. En Pet Shop Boys komen er ook aan zo. Eerst het nieuws van 3 uur. Dit is René Postma.
13: Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het Radio 10 weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20.
12: Radio 10 verkeer, 6 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A1 Hengelo.

0: 15 minuten.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Nou, het is een van de meest besproken liedjes uit 2013.
1: Het weekend van 10.
0: Deze van Robin Thicke.
1: Wouter Kooijman.
0: Onder meer vanwege de videoclip die online werd verwijderd vanwege de topless modellen. De songtekst was een dingetje. En dan had je natuurlijk nog die plagiaatrechtszaak met de familie van Marvin Gaye. Waardoor die uiteindelijk $5,3 miljoen moest afstaan. Hoppakee. Hey, maar een lekker liedje is het wel. Blurred Lines hoorde je op Radio 10. Goedemiddag. Ik ben Wouter. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken, zonnige periode. Maar gelukkig is het droog. 22 tot 26 graden. En je hoorde het net al bij Robert en Kim. Het is 16 augustus vandaag, een bijzondere dag. De sterfdag van Elvis, 49 jaar geleden. Madonna is 68 jaar geworden. Maar het is ook de dag dat de makers van de serie The Simpsons bekendmaken dat er een tweede film aankomt. In het najaar van 2027 moet hij de bioscoop draaien. Al is het nog niet helemaal bekend waar de nieuwe Simpson movie over zal gaan. Nou goed, dat hebben we wel vaker met de Simpsons natuurlijk, dus dat komt wel goed. Het zijn de grootste hits aller tijden hier bij Radio 10. Alicia Keys draai ik zo maar direct voor je. Maar je Creedence Clearwater Revival. Dit is Have You Ever Seen the Rain?

Stel je even voor, hè? Je bent op vakantie in New York. Je hebt een hotel genomen in New Jersey, want dat is lekker goedkoop. En je gaat met de trein voor een dagje richting Manhattan. Hè? Even naar het centrum. Nou, je stapt de trein uit op het Centraal Station en je hoort dit.

0: Vandaag de hele dag kan hij nog afgaan. Het zomeralarm, maar vandaag wel voor het laatst, hè? Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er een goed gevoel over. Volgens mij kan hij elk moment afgaan. Hoor je het zomeralarm, app dan Zomeren naar de gratis app van Radio 10. Maak je kans op wellnesstickets, hotelovernachtingen, maar bijvoorbeeld ook een ijsblokjesmachine. Ja, dat is iets wat ik bijvoorbeeld nooit zou kopen. Maar het zou leuk zijn om dat te winnen, toch? He? Zomerappen dus, als je het zomeralarm af hoort gaan naar de app van Radio 10. En in de hitflashback neem ik je zo meteen mee terug naar het jaar dat Ruud Gillet de overstap maakte van PSV naar AC Milan.
1: Ik was echt stom verbaasd. En ineens was de deal er gesloten. En dan word je omarmd, je kent het allemaal wel zo. En dan word je omarmd en denk je van, oh, wat is dit
0: nou? Ik neem aan dat hij het niet over de deal had, hè? Weet je nog welk jaar dat was? Nou, de hitflashback neemt je zo meteen mee terug naar dat jaar. En ik heb muziek van Keen voor je klaarstaan. Hoor je zo helemaal.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we al van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
16: Hands van Voodoo.
15: Aldi.
0: Wouter Kooijman. Goedemiddag. De hit flashback komt eraan, net zoals Gloria Gaynor. Eerst Keen, that is somewhere only we know.

0: De grootste hits aller tijden, Radio 10 en Gloria Gaynor.
1: Radio 10, hit flashback.
0: Ja, ik neem je mee terug naar het jaar dat The Simpsons voor het eerst op tv zijn. Hey, grappig, daar had ik het net aan het begin van het uur al even over. En het is ook het jaar dat voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse guldens voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan verhuist. Het was de zomer van 1987. Ik neem je muzikaal even mee naar week 33 van dat jaar. Joris, we deden een track die de eeuwige nummer 2 zou blijven, omdat hij maar niet voorbij de vandaagjarige Madonna kwam. Ja, die bleef maar op nummer 1 staan. Maar de zanger die je zo meteen hoort, heeft er wel een echte zomerhit aan overgehouden. Nou, je hoort het zo meteen wel. Daarvoor hoor je de hit die in week 33 van 1987 een zomerhit in wording is. De zangeres was oorspronkelijk styliste en gebruikte dat om toch een van de meest opvallende verschijningen te worden uit 1987. Met een rechtopstaande punkkapsel. Maar de hitflashback van vandaag trap ik af met Bruce Willis, die je natuurlijk kent als acteur. Maar in 1987 wilde hij ook een muzikale carrière starten. Met Under the Boardwalk lukte dat verrassend goed. Hij scoorde een top 10 hit in Nederland, al was het wel zijn enige.
1: Radio 10, hit, flashback, 1987.

0: Papa Chico. Nou, volgens mij heb ik Claudia aan de telefoon. Claudia, hallo, wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ja, zeker wel. Met jou ook.
0: Nou, zeker, ja. Mag niet klagen vandaag. Nee, lekker een beetje afgekoeld, hè?
1: Zeker, gelukkig wel.
0: Ja, kun je weer een beetje aansterken of zo? Ik weet niet.
1: Absoluut. Dat sowieso.
0: Ja, toch? Hey, je hoorde het zo alarm afgaan.
1: Ja, zeker.
0: Dus, dan heb ik een taakje te doen. Dan mag ik een slinger aan het rad geven.
1: Nou, dat is helemaal mooi dan.
0: Wil je een harde slinger of een zachte slinger?
1: Doe maar een harde slinger.
0: Een harde slinger, hoppakee. Daar gaat hij. Maar hoop je dat hij op terecht komt?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik ben met alles blij.
0: Oké, ik ben reuze benieuwd. Ik had me van de week al opengehaald aan het rad. Nou doe ik dat weer. Dat is toch ook wat, hè?
1: Dat is niet best.
0: Nee. Hoe krijg ik dat nou weer voor elkaar? Nou goed. Even kijken, hij gaat langzamer. Beste Claudia.
1: Ja?
0: Ik denk dat we een leuke prijs voor je geselecteerd hebben.
1: Oh, en dat is?
0: Een hotelovernachting. Gefeliciteerd.
1: Yay! Ja, dankjewel.
0: Met twee personen. En deze prijs wordt je aangeboden door Fletcher Hotels.
1: Hey, dat is helemaal mooi. Daar zijn we erg blij mee.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Veel plezier ermee. Waar gaat de reis naartoe, denk je?
1: Ik heb nog geen flauw idee.
0: Nou, hartstikke goed. Laat maar weten als je ergens geweest bent hoe het was.
1: Is helemaal goed. Gaan we doen.
0: Dit is Anouk, Nobody's Wife.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Zo direct de zanger die volgend jaar een jaar sabbatical neemt. Ook Starship komt eraan. Eerst het nieuws van 4 uur. Gelezen door René Postma.
13: In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het radioteam weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20.
12: Radio 10 verkeer met 6 vertragingen in Nederland. Je krijgt van mij de 3 grootste. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 13. A73 Maasbracht-Nijmegen voor de Roertunnel 16. En de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland. De vertraging daar is 17 minuten.
14: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: tijden. Dit waren Camila Cabello en Ed Sheeran.
1: Het weekend van 10.
0: Met Bam Bam.
1: Wouter Kooijman.
0: En Ed die overweegt komend jaar weer even sabbatical te gaan. Dat vertelde hij tijdens zijn tour op het podium. Dat doet hij wel vaker en dan gaat hij er even tussenuit. Het schijnt nu dat zijn gezin hem vooral nog van de foto's herkent. Ja, hij moet even wat aandacht de andere kant op verdelen, zeg maar. Goedemiddag, ik ben Wouter. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Wel blijft het droog bij 22 tot 26 graden. Nou, dit uur natuurlijk weer op zoek naar een Sweet 16. Misschien wel die van jou. En vandaag in het nieuws dat een bootbestuurder bij Spitsbergen een boete heeft gekregen van €4.576. Hij had met een misthoorn namelijk een slapende ijsbeer gewekt. En volgens de milieuwetgeving van Spitsbergen is dat streng verboden om ijsberen onnodig te verstoren.

0: Hey, lekker, de zomer gaat gewoon verder hoor. Hier op Radio 10 met Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ach, wat dit item zo leuk maakt is dat ik van tevoren nooit weet welke hit ik zometeen aan je Sweet 16 mag koppelen. De dag waarop jij 16 werd kun je je misschien nog wel goed herinneren. Maar de hits en de muziek uit die tijd, dat is vaak alweer even wat minder, hè? Maar daar ga ik je zometeen bij helpen. Naast je geboorteplaat hoor je zometeen ook een aantal hits die populair waren op jouw 16e verjaardag. Tenminste, als je je geboortedatum even doorgeeft in de gratis app van Radio 10 en ik je zo even terugbel. Dan gaan we samen op zoek naar de muziek die hoort bij de tijd dat je voor het laatste nieuws de krant of de hitkrant doorlas in plaats van op je telefoon te scrollen. Je voor het eerst misschien een bijbaantje had en je langzaam ontdekte wie je nou eigenlijk was of wat je later wilde worden. Dus stuur mij even door je geboortedatum in de app van Radio 10. Dan gaan we zo meteen samen wat leuke jeugdherinneringen ophalen. Hey, toen Harry Jekkers 16 was, kreeg hij in Delft zijn eerste vlakbij de Nieuwe Kerk. Tenminste, dat vertelde hij ooit in een van zijn theatershows. Je hoort hem nu met het kleine orkest over de

0: Dit weekend. Op Radio 10. Nu
1: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu
1: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
18: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
23: Wouter Kooijman.
24: Goedemiddag. Ach, van wie hebben we zo meteen een Sweet 16? Je hoort het na Mr. Big en deze van...

0: Can't Get You Out of My Head.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: De Sweet 16 vandaag van Marisa. Marisa, wanneer was jouw grote première?
3: 21.01.72.
0: En heb je enig idee wat er toen op nummer 1 stond?
3: Nummer 1 weet ik niet. Maar ik denk wel de trant van Madonna.
0: In 72.
3: Ja, ik heb het wel geweten.
0: Zal ik je een beetje helpen?
3: Ja, doe eens.
0: Middle of the Road?
3: Nee.
0: Dat Sacramento.
3: Sacramento? Ja.
0: Nou, is een mooie geboorteplaat, toch?
3: Zeker, hele mooie. Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, en absoluut. 16 jaar later?
3: Ja.
0: Dan zijn we aangekomen in 1988, hè?
3: 1988, ja.
0: Wat spookt je zo al uit destijds?
3: Destijds spookte ik uit discotheek, school. Na de NDGO ging ik toen. Dus dat was flink de beest uithangen.
0: Ja. Ontdekken. Ja, flink ontdekken. Dat wil ik wel geloven dan, inderdaad. Ja. Ook oppassen bij buurtkindjes of broertjes of zussen. Ook. Ja, dat soort dingen.
3: Ook, buurtkindjes. Ja, stage lopen. Ja. Dat al. Werken.
0: Om te bepalen wat jouw Sweet 16 track gaat worden, heb ik twee liedjes erbij gepakt uit 1988, die in de hitlijst stonden toen jij 16 jaar werd. Op nummer 1, wat denk je dat er stond?
3: Ja, ik weet het niet. Ik durf het nou niet te zeggen.
0: Ging je wel eens naar de bioscoop?
3: Ja, zeker.
0: Dirty Dancing gezien?
3: Ja, zeker.
0: Oh, deze stond op 1. Hey, dat is leuk.
3: Die is mooi. Ja, die is leuk.
0: Dat is een hele leuke. Ja. En ik heb er nog eentje. Eentje van In Excess.
3: Ja, die is ook goed. Ja, die is ook goed.
0: En dan de wetenschap dat ze vandaag, precies 47 jaar geleden, zijn opgericht, hè?
3: Hey. Oké, dat wist ik niet.
0: Ik wil je verder niet beïnvloeden, maar de keuze is aan jou. Is het A of B? Wat wordt jouw Sweet 16 hit?
3: Dan wordt het toch A.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Je hebt het

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Met zo direct muziek van U2 en uit Zweden hoor je Ace of Base. Eerst krijgen we het nieuws van 5 uur. Gelezen door René Postma.
9: In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het radioteam weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
8: Radio 10 verkeer met 3 vertragingen. A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld. De vertraging daar is 6 minuten. En 2 voor Duitsland. 1 op de A12 bij Oberhausen. Richting Oberhausen. 10 minuten vertraging daar. En de A76 richting Keulen. Daar sta je voor Duitsland 9 minuten stil.
10: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
11: De zomer van 10.
12: Wouter Kooi.

0: 50 jaar.
1: Het weekend van 10.
0: U2.
1: Wouter Kooijman.
0: En dat vieren ze met een nieuw studioalbum. En dat is bijzonder, want dat is voor het eerst in 9 jaar dat er nieuwe muziek aankomt van de heren. Hey, goedemiddag, ik ben Wouter. Vanmiddag een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Wel blijft het droog gelukkig bij 22 tot 26 graden. En dit uur maak je kans bij Radio 10 op het prijzenpakket. Of dat geweldige strandlaken als je zo meteen meespeelt met Stuck in the Middle.

voor het strandlaken, die groot genoeg is om lekker met z'n tweeën op te liggen. Nou, let goed op, want dit is de opgave van vandaag. In the surf, in the surf, in the surf. Oké, hey, dat was hem al. Wat heb jij herkend? Het is een grote Radio 10-hit, dat weet ik wel zeker. Laat het me nu weten in de gratis app van Radio 10.

wel een remix op zich, of niet? Heb je het herkend? Titel en uitvoerende wil ik graag van je weten. Geef het door via de gratis Radio 10-app. Of bel het nu door op 0909-310-10. Wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon. En mag ik je blij maken met dat fantastische prijzenpakket. Kungs komt eraan met This Girl. Ja, dit is Toto natuurlijk. Stop love.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
4: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Hey, goedemiddag. Ja, het is een lastige opgave, hè, stuk in de middel. Maar de uitslag krijg je zo meteen.

0: Ja, klopt.
1: Waar ben je naartoe onderweg?
0: Naar de camping.
1: Oh, naar de camping toe?
0: Ja, we gaan even een weekje weg.
1: Even lekker een weekje ontspannen. En waar is de camping ergens?
0: In Zeeland.
1: Oké, nou, dat wordt genieten, denk ik.
0: Dat hoop ik wel, ja.
1: Ja, nog even.
0: Het is in ieder geval niet zo heel warm.
1: Nee, dan kun je nog eens wat doen, hè?
0: Ja, zo is dat.
1: Hey, en je hoorde net op de radio dit. Nou, Margreet, ik ben reuze benieuwd. Wat heb jij ervan gemaakt? Wat is dit?
0: Ik denk dat het Elton John is met de Circle of Life.
1: Eens even luisteren, hoor. Ja, hey, hartstikke goed.
0: Dat denk ik al.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Je hebt dat Radio 10 prijzenpakket in de wacht gesleept.
0: Kijk.
1: Ja, daarin zit de dopper, de cap, de pet, de bril. En je krijgt natuurlijk ook de Radio 10 sokken daarbij.
0: Nou, dat komt altijd van pas, toch?
1: Ja, of je zegt, Wouter, ik ga naar de camping. Een strandlaken kan ik ook wel gebruiken. Dat zou je ook kunnen omwisselen, zeg maar.
0: Nee, die heb ik genoeg.
1: Die heb je genoeg. Dus je gaat voor het Radio 10 prijspakket. En als klapper op de vuurpijl ga ik Circle of Life ook nog even voor je draaien.
0: Nou,

met Brother B. En je hebt nog een mooie avond voor de boeg, hoor. De Top 4000 Classics vanavond met Albert-Jan Sluis. En Gilles van Hest hoor je zometeen. Hij heeft misschien nog wel het zomeralarm. Je hoort het zometeen na 6 hier op 10. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
9: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Geniet van je heerlijke lange zondagavond zometeen met Cressip en Lionel Richie. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
14: In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het Radio 10 weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden.
13: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met de vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 9 minuten. En de A76 ook daar een vertraging. Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 14 minuten.
15: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Ze zijn momenteel bezig met hun theatertour. Dus een kleiner publiek dan de concerten die ze eerder al gedaan hebben. In de Ziggo Dome Amsterdam bijvoorbeeld. 4 keer al stonden ze daar. Of muziekfestival Pinkpop. 7 keer gedaan. Crasip. En je vraagt je af, waarom kiest Crasip dan elke keer voor de Ziggo Dome of de AFAS Live in Amsterdam en soms voor het theater? Nou, Jacqueline Govaert, zangeres van Crasip, die heeft er een heel mooie uitleg voor. Zij zei in een interview: het is een beetje zoals met je verjaardag. Het ene jaar vier je hem klein, maar eens in de zoveel jaar pak je eens flink uit. Nou ja, dan wordt het ook eens tijd voor jou misschien om een keertje de Ziggo Dome af te huren om daar je verjaardag te vieren. Je kunt hem al afhuren vanaf 150.000 euro. Dus dan moet je wel bijna entree gaan vragen aan alle gasten die op je verjaardag komen. Anders is het een rip uit je lijf. Sweet goodbyes bij Radio 10. Geniet van je zondagavond. En dit is Marco Borsato.
1: Ik leef niet meer voor jou.

Ja, het is een beetje verwarrend. Je zou bijna denken dat je dubbel ziet. Nee, er zijn gewoon twee 3 Degrees bands momenteel die je optreden. En dat komt door gedoe over de rechten van het gebruik van de bandnaam. En van die twee verschillende 3 Degrees'en was dit de 3 Degrees met zangeressen Valerie, Sheila en Fayette. Dan is dat maar meteen duidelijk en weet je ook een beetje wie je voor je hebt. Dirty Old Man bij Radio 10. Geniet van je zondagavond naar Paula Abdul. Daar is er maar eentje van. Geen dubbelgangster of kopie. Je hoort haar zometeen bij Radio 10. En van Dotan is ook maar één versie. En dat is deze. Home.

0: verkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
19: Mooi van Ethos.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Welke artiesten, denk je, zitten tegenwoordig allemaal in de drankenhandel? Dat hoor je zo meteen. Ook

Welke artiesten, denk je, hebben tegenwoordig allemaal hun eigen drankenhandel? Dus ze verkopen hun eigen drankje, dat zijn er heel wat. Justin Timberlake, die heeft zijn eigen merk Tequila. Kiss, de rockband, zijn eigen biermerk. Bruno Mars, die verkoopt zijn eigen rum. En Rutger van Barneveld, bekend van die grote zomerhit, die heeft het zwoele zomernachten-shotje gelanceerd. Shakira, die je net hoorde bij Radio 10, zij heeft nog niet haar eigen drankje, dus het wordt hoog tijd. En wat voor drankje zou dat dan kunnen zijn? Een Shakira whisky? Nee. Misschien wel de Shakira shake, dat zou een idee kunnen zijn. Dat bekt ook wel lekker, hè? De Shakira shake. En wat voor smaak zou die shake dan moeten krijgen? Misschien wel de smaak van de vruchten die in haar geboorteland Colombia heel populair zijn. En dat zijn vruchten als de maracuja, de curuba, de guayaba en de gele pitaya. De wat? Tot zover de vage vruchten van Shakira. Gary Barlow van Take That, die zit ook in de drankenhandel. Verkoopt zijn eigen wijnen. Want ja, je moet wat na een carrière in een boyband. En je hoort hem met Take That bij Radio 10. Dit is Back for Good.

Ik wilde nooit een grote ster worden, maar werd er als het ware ingezogen. Die hele sterrenstatus die vond ik nooit belangrijk. Ik wilde gewoon goede muziek maken. Al dus Kiki D. Dus geen diva, maar gewoon lekker nuchter met beide benen op de grond gebleven. En je hoorde Kiki bij Radio 10, I've got the music in me. Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zondagavond van Radio 10. Zometeen voor je Alan Parsons Project.

Parsons Project en Old and Wise. Bij Radio 10. Zometeen hoor je deze artiest. Die hier even een stukje piano speelt. Het is een artiest van wie het niet zou verwachten dat hij ook heel goed piano kan spelen. Zometeen hoor je wie het is bij Radio 10. En eerst Whitney Houston, Love Will Save the Day.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Nu alle kaartjes €21,50, alleen op apenhulp.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Welke artiest kan zelf niet goed zingen, maar wel heel goed piano spelen? Hoor je zo meteen. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
19: In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwsite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
18: Bill Medley en Jennifer Warnes en ook Eagle Eye Cherry hoor je zo meteen bij Radio 10. Nu Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten.
9: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

soms wel eens gebeuren. Bij bruiloften bijvoorbeeld. Als ik daar moet draaien als DJ. Dan draai ik ook wel eens Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. En dan zit er vaak al wat drank in de man. Dus dan gaan die mensen op de dansvloer die lift proberen na te doen uit Dirty Dancing, die je bij dit liedje hoort. Dus dat dan de vrouw op de dansvloer naar de man rent. En die man moet dan die vrouw zo met die armen zo de lucht intillen. Dat gaat meestal mis. Dan is het meer een comedy in plaats van een serieuze dance move. I've had the time of my life bij Radio 10. Even kijken of jij weet welke artiest dit zou kunnen zijn. Dit is namelijk een artiest en je zou niet verwachten dat hij ook heel goed piano kan spelen. Want meestal zie je hem in een andere rol. Het is DJ Armin van Buuren. Hij kan heel goed piano spelen. 3 weken geleden zelfs gaf hij zijn allereerste grote pianoconcert ooit in een openluchttheater in Bloemendaal. Dus ook zonder DJ-boot, ook zonder dampende beats, ook zonder vlammenwerpers en confetti-shooters op het podium. Een geweldig artiest en pianospeler. Sunny Days, Armin van Buuren. Bij

vanavond Kate Bush en Wuthering Heights. En het zou zomaar kunnen zijn dat binnenkort de koerier van Radio 10 bij jou thuis aanbelt. Om een heel mooi, propvol postpakket te overhandigen aan je. Waar alle prijzen in zitten die je wint bij dit spel bij Radio 10. Van welk lied is de beat? Dus je hoort zo meteen een bekend stukje uit een Radio 10 hit. Alleen alle muziekinstrumenten zijn weggelaten. Ook geen zang daarin. Alleen de drummer die de beat drumt. En het zou dan knap voor jou zijn als je kunt herkennen welke hit dat is. En dan maak je dus kans op een propvol prijzenpakket. Met de, onder andere de Radio 10 dopper drinkfles. Het Radio 10 strandlaken. De zonnebril, de pet en de sokken. Nou, daar kom je er zomaar wel mee door, dacht ik.

een beetje helpen eigenlijk, een beetje tegemoetkomen, meer keuze, komt dit stukje uit een hit van A, David Bowie, Let's Dance. B, uit een hit van Right Said Fred, I'm Too Sexy. Of C, komt hij uit een liedje van Billy Joel, The Piano Man. A, B of C, appen met de Radio 10-app en kans dus maken op die waanzinnige prijzen. Nu George Michael en Queen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Zometeen voor je de Lumineers en nu een van de mooiste songs van een James Bond film. Gladys Knight en License to Kill.

0: Het zijn de Lumineers bij Radio 10 en ho hey. Goedenavond, Gabriella.
1: Goedenavond.
0: Hoe hou je ze een beetje in toom?
1: Ja, hoe hou ik ze in toom? Met lekker veel snoepjes.
0: Hondensnoepjes?
1: Ja, hondensnoepjes.
0: Ja, want je hebt echt een heel huis vol met honden.
1: Ja, heerlijk. Ik heb er vier.
0: Vier honden? En hoe heten ze?
1: Diesel, Mila, Aslan en Milo.
0: Oké. Okay. En wat is er zo leuk aan jouw vier honden?
1: Dat is, ja, zijn stuk voor stuk allemaal persoonlijkheidjes.
0: Ja, en wat voor type hondenbaasje ben jij? Mogen ze thuis bij jou op de bank of absoluut niet?
1: Ja, ze mogen overal liggen waar ze dat willen.
0: Het huis is niet alleen voor jou, maar ook voor je honden.
1: Nee, ja, precies.
0: Eerlijk zullen we alles samen delen.
1: Ja hoor.
0: Nou, in het Radio 10 prijzenpakket zitten geen hondenspeeltjes of iets dergelijks. Ik ga wel even het in de groep gooien bij de volgende vergadering, of dat misschien wel mogelijk is.
1: Ja, dat zouden ze leuk vinden.
0: Kietje leuk, hè? Een hondenprijs. En je maakt namelijk kans op de Radio 10 Dopper drinkfles, het Radio 10 strandlaken, de zonnebril, de Radio 10 pet en de Radio 10 sokken.
1: Oké. Okay.
0: En laat je honden er niet op kouwen, want daar kunnen ze niet tegen, al die prijzen.
1: Dan moeten we maar niet voor de sokken gaan.
0: Nee, die scheuren ze misschien wel aan flarden.
1: Ja, misschien wel.
0: Al die prijzen in ruil, Gabriella, voor deze opgave. Van welk lied is deze beat? Komt die A uit een liedje van David Bowie, Let's Dance? B, Right Said Fred, I'm Too Sexy? Of C, Billy Joel and the Piano Man?
1: Nou, die komt uit antwoord B natuurlijk, I'm Too Sexy.
0: Was het makkelijk?
1: Ja, ik vond hem hartstikke makkelijk.
0: Was die te makkelijk?
1: Ja, voor mij misschien wel.
0: Ja, volgens mij voor heel Nederland. Want er kwamen echt alleen maar goede reacties er binnen. Dank je wel. Jij hebt het hartstikke goed. En dus komen alle Radio 10 prijzen naar je toe, Gabriella.
1: Gewoon super.
0: En een AI voor je honden.
1: Ga ik ook zeker doen.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to live.

0: Even lekker rachen op de gitaren met de Status Quo en Whatever You Want bij Radio 10. Hey, en hoe zit jij er vanavond bij? Zit je thuis in je woonkamer lekker borrelnootjes te eten met een drankje erbij? Of zit je in je tuin in de lounge set? Ben je onderweg met de auto? De hond aan het uitlaten of aan het hardlopen? Wat je ook doet, waar je ook bent, geef jouw favoriete ethisch hit even door via de Radio 10 app. Voor ethisch het eet zometeen.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Alle verf super voordelig.
15: En hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: En ik ben heel benieuwd welke ethisch hit jij zometeen wil horen in Ethisch het Eet. Dus geef hem snel even door via de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
20: Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
19: Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A50 Os Arnhem tussen Rijnbrug en Grijsoord 7 minuten door voorwerpen op de weg. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten.
5: Van Hest.
19: Goedenavond, goed dat je erbij bent. De vijfde hittegolf van deze zomer zit erop. Buitentemperatuur momenteel rond de 20 graden. Dus de straalkachel, de vuurkorf en de open haard die kunnen weer aan. Nou ja, dat is wat overdreven. Maar om toch dat zomerse gevoel een beetje vast te houden, is het ook logisch als je voor een zomerse 80's hit gaat vanavond. In 80's at 8. Dus pak de Radio 10 app er snel even bij. Spreek jouw audiobericht even in. En zorg ervoor dat het echt een hele grote joekel van een 80's hit is. Die echt iedereen kent en die iedereen foutloos zou kunnen meezingen. Vals of zuiver, dat mag je dan zelf invullen. Dus de Radio 10 app is je beste vriend. Een appje van Marianne en Huub. Groot fan van Cher.

0: Dag, vandaag namelijk op deze 16 augustus, de sterfdag van Elvis Presley.
1: The King.
0: Ook vandaag de verjaardag van Madonna, 68 jaar is ze geworden. En de dag dat jij misschien wel jouw favoriete ethische even doorgeeft via de Radio 10-app. Dat zou leuk zijn. Even je zondagavond lekker afsluiten met de lekkerste ethische hits. Dus spreek snel even jouw audiobericht in. Zou leuk zijn. Net hoorde je Rupert Holmes en Escape the Pina Colada song, gekozen door Danique van Endhoven. Dankjewel Danique, goede keuze. En een appje hier van Maarten.
2: Hoi Jules, met Maarten.
0: Hoi.
2: Lekker aan het werk op de melktruck. Ik zou graag wel willen horen van José Feliciano, Ponte Cantar. Lekker Spaans nummertje. En als dat niet gaat lukken, dan is Roxette Listen to Your Heart ook een fijn nummertje om de avond mee door te gaan. Hey, groetjes hè. Hoi hoi.

0: minuten. Geen haast, geen stress. Zondagavond van Radio 10. Goed dat je erbij bent. En deze mooie ballad van Foreigner. Gekozen door Samantha via de Radio 10 app I Don't Wanna Live Without You. En waarmee kom jij op de proppen vanavond? Welke 80's hit schud jij uit jouw muzikale mouw? Of uit jouw muzikale brein als je een shirt hebt met korte mouwen? Want dan kun je moeilijk schudden. Laat het weten via de Radio 10 app. Welke wil je horen uit de 80's? Spreek het snel even in. En 80's@8 lijkt wel een beetje een soort van familieuitje momenteel voor de familie Roeleveld. Want ik krijg namelijk een appje binnen van Marijn Roeleveld.
1: Goedenavond, Jules. Ik zou graag willen horen Bambaleo van Gypsy Kings. Dankjewel.
0: Oké, komt eraan. En de vader van Marijn die heeft ook wat ingesproken. Olaf Roeleveld.
1: Goedenavond, Jules.
0: Wacht even, deze.
2: Hey, Jules. Mijn zoon heeft net Gypsy Kings aangevraagd. Dan vraag ik natuurlijk een ander nummer aan. Dat begrijp je wel. Ik vraag aan, of wij vragen aan, de holiday rap van DJ Sven. Dat nummer bestaat 40 jaar en is toch wel een ultiem zomerhitje. Oké, alvast bedankt. Hoi. Ja.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
18: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: 80's at 8.

0: Alles ademt de 80's. In 80's at 8 bij Radio 10 met Icehouse en Crazy. Gekozen via de Radio 10 app door Lucas en Beatrijs. Dankjewel, goede keuze. En jij kunt ook niet achterblijven deze zondagavond. Dus pak de Radio 10 app er snel even bij. Klik op het microfoon-icoontje en spreek daar jouw favoriete 80's hit even in. Heeft Louise ook gedaan?
1: Hoi, Louise hier.
0: Hoi.
1: Dream Theater met Eldorado. Dat lijkt me wel even een lekker nummertje om even te ontspannen na zo'n hele dag werken. Dank je.
0: Ja, zei je nou Dream Theater, Louise, of Drum Theater? Want je zei namelijk dat je graag wil ontspannen. En met Dream Theater lukt dat niet zo heel goed, want dat is namelijk een metal rock band. Drum Theater.

0: uit het muzikale brein van Thijs Gubbels. Johnny Hates Jazz bij Radio 10 in 80's at 8. Gekozen via de Radio 10-app, je Shattered Dreams. Op straat wordt hij al herkend en aangesproken en aangeklampt door mensen die zeggen van, hey, ben jij die man van de Top 4000 Classics? Albert-Jan Sluis hoor je zo meteen met de beste hits uit de grootste hitlijsten aller tijden, de Top 4000 van Radio 10, met onder andere zometeen Wet Wet Wet, Sister Sledge en Ed Sheeran. En op de valreep nog een appje van André.
1: Mijn favoriete ethisch hit is UB40, Red Red Wine. Graag de lange versie.
0: Nou, daar ga je, André. De extra lange versie van...

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe

0: Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Het ANP nieuws van 9 uur.
4: België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het radioteam weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
3: Radio 10.

Ze begonnen niet als Sister Sledge, maar als de kleinkinderen van mevrouw Williams. En die mevrouw Williams, dat was hun eigen oma Viola. Die was geschoold als operazangeres en besloot om van haar vier kleindochters een projectje te maken. Ze liet ze zingen, heel veel zingen. Jarenlang traden Debbie, Joni, Kim en Kathy op als de kleinkinderen van mevrouw Williams. Totdat iemand bedacht dat hun eigen achternaam ook wel lekker bekte. En zo werden ze uiteindelijk Sister Sledge, You're the Thinking of You. Goedenavond, top dat je erbij bent. Dit is Radio 10, Albert Jan hier met tot middernacht de top 4000 classics. Daarin zometeen een bekende hit waarin drie mannen met de namen Jamie, Jack en Arthur voorkomen, die alle drie achter de bar staan. En we blazen straks 68 kaarsjes uit voor Madonna. Eerst gaan we naar de stad Stockton in Californië, eind jaren 70. Een jonge student rijdt elke dag naar een boksschool bij het oude spoorwegstation. Als amateurbokser loopt hij in die periode maar liefst 7 keer een gebroken neus op. En omdat hij zijn haar graag naar achteren kamt, noemen ze boksmaten hem Elvis. Nou, in 1979 vertrekt hij als uitwisselingsstudent naar Japan. En uitgerekend daar hoort hij voor het eerst een plaat van de echte Elvis. Die draait hij grijs en dan valt ineens het kwartje. In plaats van boksen kan hij beter gaan zingen. Zijn neus staat nog steeds scheef, maar zijn stem klinkt als fluweel. Hij staat met 2 hits in de top 4000. En dit is er 1 van. Chris Isaak bij Radio 10 en Blue Heart.

0: Amy, Jack en Arthur. Ze komen alle drie langs in deze hit. Maar wie zijn het eigenlijk?
1: Top 4000.
0: Classics. Nou, Jamie is Jameson, Jack is Jack Daniels en Arthur is Arthur Guinness. Het zijn dus geen vrienden van Ed, maar de favoriete drankjes van de Galway Girl uit de titel. En er komt nog een naam voor in het couplet. Dan put Van on the jukebox, oftewel zet eens wat Van Morrison op. We waren gewoon heel even op visite in een echte Ierse pub, Galway Girl. Dat was Ed Sheeran. Je luistert naar Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond. Met zometeen een Australisch duo dat het na twee albums wel mooi geweest vond. Ik heb het over Savage Garden. En nu eerst een jarige. Het is 1985. Madonna is net doorgebroken als zangeres. En in Washington komt een groepje vrouwen van politici bij elkaar dat zich zorgen maakt over de muziek die hun kinderen draaien. Die zou namelijk veel te schunnig zijn. Ze noemen zich het Parents Music Resource Center en ze stellen een lijstje samen van de 15 smerigste liedjes van dat moment. De Filthy 15. Nou, Prince staat erop, de metalband Judas Priest, en tussen al dat zware werk in staat het vrolijke liedje dat ik nu voor je ga draaien. En de reden daarvoor is seks. Uit die actie is trouwens het Parental Advisory stickertje voortgekomen dat je tegenwoordig nog steeds op platen ziet. En dat is super handig, want dan weet je tenminste zeker dat de artiest zich niet de mond heeft laten snoeren door bekrompen types die graag willen bepalen wat andere mensen wel en niet mogen horen. En als iemand zich nooit heeft laten censureren, dan is het Madonna wel. 68 geworden vandaag en je hoort er nu bij 10 met Dress You Up.

0: Twee jongens uit het Australische Brisbane die op zoek waren naar een geschikte naam voor hun band. En die vonden ze in een vampierboek van de Amerikaanse schrijfster Anne Rice, waarin zij de wereld een wilde tuin noemt. Een savage garden dus, dat was truly madly deeply. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Michael Bublé zo met een liedje dat heel wat jaartjes ouder is dan hij zelf. Je hoort straks ook een jarige Haagse rocker die in India geboren is. En deze komt eraan. It's got to be perfect. Ja, geef me een paar minuutjes, dan wordt het hier helemaal perfect.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Yo! Super dat je erbij bent. Michael Bublé komt eraan. Straks ook de Golden Earring. En eerst Perfect. Hier is Ferdinand.

0: Michael Bublé bij Radio 10. En hij leende dit hiervan.
1: Fish in the sea, you know how I feel. River running free,
0: you know how I feel. Ja, dit was de eerste versie uit het midden van de jaren 60 van de Britse zanger Cy Grant.
2: Top 4000
0: Classics. Het komt uit een Engelse musical en het is in de loop der jaren door een keur aan artiesten opgenomen. Zangeres Nina Simone maakte het onsterfelijk. De rockband Muse nam er een hele stevige versie van op. En dit was de bewerking van een Canadees die er een complete big band tegenaan gooide. Michael Bublé dus en Feeling Good. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen de Duitse danceact Snap. En eerst gaan we naar Faizabad in India. Op 16 augustus 1948 wordt daar een jongetje geboren met een Schotse vader en een Nederlandse moeder. Op zijn 8e verhuist zijn gezin naar Nederland, waar ze na een tussenstop in Amsterdam in Den Haag terechtkomen. Het jochie spreekt geen woord Nederlands, dus gaat hij naar een Engelse school. En dat werd zijn grote voordeel, want in de jaren 60 zong bijna geen enkele Nederlander zo overtuigend Engels als hij. In 1967 zoekt een Haags bandje een nieuwe zanger. Hij solliciteert en wordt aangenomen. Ik heb het natuurlijk over Barry Hay. Hij wordt vandaag 78. En van de 13 noteringen die Golden Earring in de Top 4000 heeft, draai ik er eentje die toevallig ook nog eens over zijn geboorteland gaat. Dit is Bombay!

Deze zanger zat begin 1987 op een dood spoor. Hij had geen platendeal meer, geen plannen, echt helemaal niks. Op een dag belt Jimmy Ehner, de producer van zijn oude band The Raspberries, met de vraag of hij een liedje wil inzingen voor een dansfilm. Hij heeft er weinig trek in, want aan die Ehner had hij geen beste herinneringen. Hij vertelt het aan zijn broer Fred en die zegt: joh, je doet nou toch niks, vraag gewoon of ze die film even naar je opsturen. Nou, hij krijgt een VHS met een ruwe montage, nog zonder de muziek. Ze kijken hem samen uit en het oordeel van de broers luidt: nou, gênant is het in elk geval niet. Die film was Dirty Dancing en de zanger is Eric Carmen. Dat was Hungry Eyes. Radio 10 heb je aan, de Top 4000 Classics met zometeen Natine, Wham en Kim Wilde. Eerst een band die is ontstaan als huiswerkopdracht. Amy Shepard moest voor school een liedje schrijven. Ze had tot het laatste moment laten liggen, maar gelukkig was haar broer George thuis om een beetje te helpen.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
10: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meeste hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren, Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
16: Radio 10.

Jarenlang heeft Chris Martin zijn gitarist lopen pushen. Want hij wilde dat Johnny Buckland een keer een riff zou verzinnen die net zo lekker was als die in Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. En op een dag speelde Johnny ineens dit voor hem en het was meteen raak. Coldplay hoorde je en Adventure of a Lifetime. 10 uur geweest op zondagavond. Super dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een Amerikaanse band die maar 1 keer in de Top 4000 staat. Maar wel meteen met een liedje dat iedereen kan meezingen. We blazen straks wat kaarsjes uit voor de Franse zangeres Sheila. En ik open later dit uur de Top 4000-faal van Shawn Mendes. En nu zijn we in 1988. Kim Wilde zingt dat jaar in de grootste stadions van Europa, want ze staat in het voorprogramma van de Bad Tournee van Michael Jackson. Meer dan 2 miljoen mensen zien haar optreden en ze scoort met You Came ook nog eens een van de grootste hits uit haar carrière. En een paar jaar later kap ze er zomaar mee. Ze wordt zwanger, gaat terug naar school en leert alle ins en outs van tuinontwerp. Nou, de tuinwereld is sceptisch, want die vinden het best gek dat ze er ineens een wereldberoemde zangeres bij hebben gekregen. Tot ze in 2005 op de Chelsea Flower Show, zeg maar de Oscars van de tuinwereld, doodleuk goud wint met een van haar tuinontwerpen. Later heeft ze gezegd dat dat een van de mooiste dagen van haar leven was. Daar kon Michael Jackson dus niet tegenop. Dit is Kim Wilde bij Radio 10 in de Top 4000 Classics. Hey, You Came.

de 4000 liedjes in de top 4000 is er precies eentje van Hoebastank. Maar ja, dat is dan wel meteen zo'n liedje dat iedereen woord voor woord kan meezingen. Je hoorde The Reason. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen een band met een nogal bijzondere naam. En ze leggen zelf uit waar die vandaan komt. Eerst is het tijd voor een jarige Job. Ze heet eigenlijk Annie Chancel. Ze komt uit de Créteil bij Parijs en ze wordt vandaag 81 jaar. Op haar 17e wordt ze ontdekt en ze neemt een cover op van het liedje Sheila van de Amerikaanse zanger Tommy Roe. Ja, dat wordt zo'n enorme hit dat iedereen haar vanaf dat moment gewoon Sheila noemt. Eind jaren 70 gaat Sheila in zee met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Die schrijven en produceren dit liedje voor haar. En ze scoort er de grootste hit uit haar carrière mee. Spacer, dit zijn Sheila en Be Devotion bij 10.

0: Radio 10 en Hootie en de Blowfish. Er zit niemand in deze band die Hootie heet. En trouwens ook niemand die Blowfish heet. Zanger Darius Rucker, die legt het even uit.
1: Oh, it's funny. I was at a party one night and I was singing in the show choir in college. And one guy had just big eyes and wore these glasses. And we called him Hootie. And his best friend had these cheeks. We called him the Blowfish. And they walked in the party and I was like, hey, Hootie and the Blowfish. And I lied to myself. I said, what a great name for a band. It's not. It's not. But that's what we named our band anyway.
0: Mooi verhaal. Twee studievrienden hadden die bijnamen dus. En de band ging ermee aan de haal. Je hoorde Only Wanna Be With You. We toppen je weekend af met de top 4000 classics van Radio 10. Gloria en Stefan die doet zometeen alles voor je wat je maar wilt. Ik open straks de top 4000 verhaal van Shawn Mendes. En je hoort zometeen deze. No Son of Mine, Genesis is onderweg.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe...

0: Dit was het allerlaatste liedje op het album, het sluitstuk. En uitgerekend hiermee scoorde Gloria Estefan haar allereerste nummer 1 hit in Amerika. Dat was Anything For You.
1: Top 4000 file.
0: Boney M hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Shawn Mendes. Het is 2013. Een jongen van 14 uit Pickering in Canada verveelt zich. Hij pakt zijn telefoon, filmt zichzelf terwijl hij 6 seconden lang een liedje van Justin Bieber zingt. Zet dat op de website Vine en gaat vervolgens slapen. De volgende ochtend heeft hij er ineens 10.000 volgers bij. Het was het begin van een onstuimige carrière. Shawn Mendes staat met 6 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 3841.

top 4000 hits van Shawn Mendes. Je hoorde If I Can't Have You, In My Blood, Señorita samen met Camila Cabello, There's Nothing Holding Me Back en zijn hoogste notering Mercy. En natuurlijk deze. De plaat waarmee het voor hem allemaal begon. Shawn Mendes hoor je dus nu bij Radio 10. En Stitches.

0: 4 weken lang stond dit in 1981 op nummer 2 in Engeland. Eerst werd het tegengehouden door Woman van John Lennon. Nou, dat is nog wel begrijpelijk. Maar daarna werd het 3 weken achter elkaar van de nummer 1 gehouden door Shut Up in Your Face van Joe Dolce. Ja, dat was eigenlijk meer een gimmick, geen serieus liedje in ieder geval. Zanger Mitch Shore die is er trouwens nooit rouwig om geweest. Hij zei later, wie zou het nu nog over Vienna hebben als het wel weken op nummer 1 had gestaan? En zo is het ook, dat was Ultrafox. Het is bijna 11 uur, Radio 10, met zometeen het laatste uur van de Top 4000 Classics voor deze zondagavond. En daarin hoor je onder andere Cliff Richard en de Pet Shop Boys. En dit is een studentenband uit Rotterdam met de harde regel: ben je afgestudeerd, dan lig je eruit. De band heeft door de jaren heen honderden leden gehad. En toen Gloria Gaynor voor het eerst een Nederlandse zaal deze versie hoorde meebrullen, was ze er niet echt blij mee. Ze had het namelijk een beetje aangepast. Dus de Hermes House Band met 10 en I Will Survive.
1: Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
2: beetstreekt. Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Mirtha van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
9: Radio 10.

Zonder dit schattige liedje had je nu misschien geen muziek kunnen luisteren op je telefoon. In Duitsland zit begin jaren 90 ingenieur Karl-Heinz Brandenburg te werken aan een manier om muziekbestanden kleiner te maken. Hij zoekt een opname waarmee hij zijn nieuwe audiocompressie op de proef kan stellen. Een kale vrouwenstem zonder instrumenten. Ja, Tom's Diner blijkt echt een nachtmerrie. Met de compressie erover klinkt de vrouwenstem namelijk verschrikkelijk. En dus begint hij te sleutelen. Duizenden keren luistert hij naar het liedje tot het uiteindelijk goed klinkt. En daarmee legde Karl-Heinz de basis voor de MP3. Zangeres Suzanne Vega zelf hoorde er pas jaren later van, toen iemand aan haar vroeg hoe het was om de moeder van de MP3 te zijn. Ze had echt geen idee. Je hoorde de versie met muziek die het duo DNA er later onderlegde. Dat was Tom's Diner. Het is 11 uur geweest op zondagavond hier met Radio 10. We toppen je weekend af met de Top 4000 Classics. En daarin zometeen een Engelsman die al sinds de jaren 50 meegaat. En die eigenlijk gewoon Harry heet. En Vanessa Carlton wordt vandaag 46 en dat gaan we natuurlijk vieren. En nu is het tijd voor een goed gesprek tussen een echtpaar waarvan de man is overleden. Ja, je hoort het goed. De vrouw loopt door een leeg huis, de trap kraakt en hij zegt dat ze zijn hand moet pakken. Je weet niet of hij er echt is of dat zij het allemaal verzint. En dat was ook precies de bedoeling van de IJslandse band Of Monsters and Men. Ze werden geïnspireerd door een oud stel dat 30 jaar lang in het huis van de zangeres had gewoond. Dit is Little Talks.

Eigenlijk heet hij gewoon Harry. Harry Roger Webb. En net als jarige joh Barry Hay, die in het eerste uur al voorbij kwam, is hij geboren in India. Nou, zijn vrienden vonden de naam Harry Webb niet zo geschikt voor een rock'n'roll zanger. En dus werd het Cliff vanwege de rock. En Richard, omdat Little Richard op dat moment een populaire rock'n'roll zanger was. Cliff Richard dus en We Don't Talk Anymore. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. De Pet Shop Boys staan zometeen op omvallen. En eerst de laatste jarige van vanavond. Vanessa Carlton. Ze wordt vandaag 46 en ze had eigenlijk balletdanseres moeten worden. Op haar 14e verhuisde ze naar New York om te gaan studeren aan de School of American Ballet. Maar het gaat er daar keihard aan toe. Studenten worden meedogenloos behandeld en Vanessa botst met een van haar docenten. Dus, wat doet ze? Ze spijbelt en ze trekt zich terug in de keuken van haar studentenhuis, want daar staat een piano. En daar, tussen de vuile vaat, schrijft ze haar liedjes. Op haar 18e weet ze het definitief. Voor haar geen ballet meer, maar gewoon muziek. En dit liedje gaat over een jongen op wie ze destijds verliefd was. En diegene schijnt inmiddels een beroemde acteur te zijn. Maar wie het is, dat heeft ze nooit willen zeggen. Dit is dus de jarige Vanessa Carlton met 10. A Thousand Miles. Make a-

0: Neil Tennant en Chris Lowe van de Pet Shop Boys die zijn eind jaren 80 op vakantie op het eiland Sint Lucia in de Cariben. Er valt daar s'avonds echt geen hol te beleven en dus spelen ze het spelletje domino. En er is één vriend die elke keer wint. Heel irritant. En die maakt dan zo'n klein overwinningsdansje. Nou, meer hadden ze niet nodig natuurlijk. Dat was Domino Dancing. Je bent bij Radio 10 op zondagavond. We sluiten je weekend af met de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Enrique Iglesias met een liedje waarvan hij zelf de titel verschrikkelijk vindt. Straks ook een van de allergrootste namen uit de Top 4000 op zijn sterfdag. En deze komt eraan. Heerlijk, zometeen dus Earth, Wind & Fire.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.

0: Hij heeft er jarenlang de pest over in gehad.
1: Top 4000 Classics.
0: Voluit heet dit liedje Do You Know en dan tussen haakjes de Ping Pong Song. En die toevoeging achter de titel, de Ping Pong Song, die heeft zijn platenmaatschappij erbij verzonnen vanwege het stuiterende pingpongballetje dat door het ritme heen loopt. Ja, door het aan de titel toe te voegen hoopten ze er meer van te verkopen en daar was Enrique niet heel blij mee. Zelf houdt hij het gewoon op Do You Know, dat was Enrique Iglesias. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. De Top 4000 Classics met Whitney Houston zometeen. Eerst is het tijd voor een van de grootste sterren uit de Top 4000 heelal. Hij staat 22 keer in de lijst en het is vandaag precies 49 jaar geleden dat hij overleed in zijn huis Graceland in Memphis, nog maar 42 jaar oud. En dan heb ik het natuurlijk over Elvis Presley, de King. Deze hit komt uit zijn Las Vegas jaren, begin jaren 70. Dit is I Just Can't Help Believing bij Radio 10. I just

Deze band wordt meestal afgekondigd onder hun oude naam, namelijk Lady Antebellum. Die naam hadden ze bedacht na hun allereerste fotoshoot, want die deden ze destijds bij een oud-zuidelijk Amerikaans landhuis in de zogenaamde Antebellum-stijl. In 2020 hebben ze het woord laten vallen en sindsdien heten ze gewoon Lady A. Dat was Need You Now. Het is bijna middernacht, tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe. En nu nog een hit die twee keer in de Top 4000 staat. Dit is het origineel van Martha Reeves en de Vandellas. En ruim 20 jaar later namen David Bowie en Mick Jagger een nieuwe versie op, speciaal voor Live Aid. Dit is Dancing in the Street. Okay.

0: Vimeo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Vimeo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Vimeo.
1: Vimeo.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
6: Radio 10.

0: Een natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer gehaald op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Radio 10.

De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo. Bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravijn.